0: Oud-ambtenaar van ICE dat het expliciet de bedoeling lijkt om verblijven in het centrum zo ondraaglijk mogelijk te maken, zodat mensen hun strijd om asiel opgeven en zich desnoods laten deporteren naar een onbekend land als ze maar weg kunnen uit het kamp.
1: Ouders die voorrang willen in...
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: M&M live.
4: Mannen op tegen Spanje. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi is vermoeiend en intens, maar het ontbreekt Engeland nog net aan dat laatste stukje om echt de hoofdprijs binnen te halen, zegt hij.
5: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close. We just need to find that missing piece in the final stage of the tournament. These tournaments take it out of you. So much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole. 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
4: Vannacht rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: M&M.
1: Zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. Er gelden wel strikte voorwaarden. De patiënt moet 18 zijn, moet als dat kan de medicatie zelf nemen. En mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
2: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
1: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder hun ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
0: Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar zullen jaarlijks een testosterontest krijgen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. Testosteron bevordert onder meer de spieropbouw en die neemt af met de leeftijd. Wie een tekort heeft, krijgt een behandeling aangeboden, maar die is niet verplicht. Hegseth wil zo de gevechtskracht van het leger op peil houden. De minister legt al langer de nadruk op fysieke prestaties en strengere normen binnen het leger. Soldaten jonger dan 30 jaar kunnen de test vrijwillig ondergaan. En of de maatregel ook voor vrouwelijke militairen geldt, is voorlopig onduidelijk. In de finale van het WK voetbal zal Spanje het opnemen tegen Argentinië. De titelverdediger versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNet-rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
3: M&M live.
4: In het zuidoosten kans op een onweer tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: official sound of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 4:00. Een goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, al voor de vijfde nacht op rij. Deze keer werden ook de hoofdstad Teheran en het noorden onder vuur genomen. In Teheran is het luchtafweersysteem ingezet om projectielen te onderscheppen. Iran heeft op zijn beurt drones naar Kuwait en Bahrein gestuurd. Het is niet duidelijk of die hun doel troffen. Gisteravond hebben de VS ook een olietanker aangevallen die op weg was naar Iran. Het schip, de Belma, voer richting het Iraanse eiland Karg en negeerde de waarschuwingen. Een Amerikaans vliegtuig vuurde raketten af op de schoorsteen van de tanker, waardoor het schip zijn reis moest staken. In het oosten van de provincie Limburg heeft de brandweer gisteravond twee natuurbranden bestreden. In het Langklaarderbos bij Dilsenstokken brak rond 8:30 een brand uit. De federale politiehelikopter werd ingezet om te helpen. Rond 10:30 was het vuur grotendeels onder controle. Ook bij Waterschei in Genk woedde een natuurbrand. Daar wordt nog nageblust. Bewoners in Waterschei en Genk Centrum kunnen last hebben van brandgeur. Dat is vervelend, maar niet schadelijk, zegt de brandweer. Ouders die voorrang willen in Nederlandstalige scholen in Brussel moeten voortaan bewijzen dat ze Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement keurde die strengere regels goed. Tot nu toe volstond een mondelingentest, maar voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. En dat kunnen ze bewijzen met een erkend taalcertificaat. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam vroeg in de tweede helft voor, een verre trap van Gordon. Pas 5 minuten voor tijd maakte Fernandes gelijk. In de extra tijd kopte Martinez de verdiende 1-2 binnen. Zondag neemt Argentinië het in de finale op tegen Spanje. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi is vermoeiend en intens, maar het ontbreekt Engeland nog net aan dat laatste stukje om echt de hoofdprijs binnen te halen, zegt hij.
1: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close. We just need to find that missing piece in the final stage of the tournament. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
0: Op dit moment aangename temperaturen rond de 20 graden, maar de dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. M&M.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Er komen minder opvangplaatsen voor asielzoekers in het Brussels gewest. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boszuyt, had vorige week al 300 van de 2000 opvangplaatsen geschrapt. Nu schrapt ze er nog eens 700. Zo blijven er nog 1000 plaatsen over. Het gaat om opvangplaatsen die er in 2022 tijdelijk bijkwamen, omdat er niet genoeg plaats was in de gewone opvang voor asielzoekers. Tegen eind dit jaar wil van Boszuyt alle asielzoekers weer in het gewone opvangnetwerk opnemen. In Knokke-Heist is rond 7:30 gisteravond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Zijn dochter was ook in het water, maar kon gered worden door omstanders. Volgens het parket zwommen de twee in een verboden zone. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. De zieke moet ouder dan 18 zijn en moet, als dat kan, de medicatie zelf nemen. En mensen die alleen psychisch lijden, komen niet in aanmerking. Frank Renaud.
1: De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
2: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
1: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen.
0: Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar moeten voortaan elk jaar een testosterontest doen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd.
3: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
0: Hegseth wil zo de gevechtskracht van het leger op peil houden. Testosteron bevordert onder meer de spieropbouw en die neemt af met de leeftijd. Wie een tekort heeft, kan vrijwillig een testosteronbehandeling krijgen. Het is niet duidelijk of dat ook voor vrouwen geldt. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi is vermoeiend en intens, zegt hij, en het ontbreekt Engeland nog net aan dat laatste stukje om echt de hoofdprijs binnen te halen.
4: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
0: Het weer dan nog. Opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het centrum. Aan zee is dat 26 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnet Rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNet-rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
3: M&M Live.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: De finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi als het WK is vermoeiend en intens, zegt hij.
4: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
3: De finale van het WK is zondagavond om 9 uur en zal dus tussen Argentinië en Spanje zijn. Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen. Minister van Welzijn Caroline Genet investeert daarvoor 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken gebeuren per jaar. En dat is nodig, want de wachttijden voor zo'n testen lopen op. Er is ook al maar meer vraag naar zo'n onderzoek, zegt Genet.
5: We onderzoeken ook de stijgende vraag, want we zien er heel veel vragen naar diagnoses komen, heel veel vragen ook naar labels, maar daarom willen we ook heel gericht onderzoeken en daarom is het goed dat al de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen, zowel in Antwerpen en Brussel, in Gent als in Leuven, een aanzienlijke versterking van de capaciteit zullen krijgen.
3: In Knokke-Heist is gisteravond rond 19:30 een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Zijn dochter was ook in het water, maar kon wel gered worden door omstaanders. Volgens het parket zwommen de twee in een verboden zone. En Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar moeten vanaf nu elk jaar een testosterontest doen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, aangekondigd.
6: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
3: Hegseth zegt dat hij zo op deze manier de gevechtskracht van het leger op peil wil houden. Het is niet duidelijk of dat ook voor vrouwen geldt, die behandeling. Het wordt opnieuw een warme en zonnige dag. 30 graden in het binnenland en 24 graden aan zee. Morgen tot 27 graden in de Ardennen, mogelijk wat onweer. En vanaf het weekend iets koeler en meer wolken.

0: bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: M&M Live.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: say tomorrow.
1: Mannekes.
2: Pompi.
1: Morgen
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
7: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een Dovi keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
8: Dovi keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
11: M&M.

0: finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Titelverdediger Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. De Engelse bondscoach Thomas Tuchel is teleurgesteld. Hij vindt dat zijn ploeg te passief speelde en dat ze kansen weggaven.
1: We were disappointed. We were so close, but we got too passive after we scored and conceded a lot of chances and could not turn the ball possession around. We were close, but couldn't keep the level up after we scored.
0: De finale van het WK is zondagavond om 9 uur en zal dus tussen Argentinië en Spanje zijn. Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld ADHD en autisme. Minister van Welzijn Caroline Genee investeert daarvoor 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken gebeuren per jaar. En ook in de hulpverlening die na zo'n test volgt, wordt er extra geïnvesteerd, zegt Genee.
2: We gaan ook de vervolghulp extra uitbreiden, sneller organiseren. En we gaan dat doen via heel veel verschillende pistes. Rechtstreeks toegankelijke hulp, ook hulpverlening in de huizen van het kind versterken. We gaan op alle mogelijke manieren zorgen dat kinderen sneller een diagnose hebben en ook sneller gepaste hulpverlening.
0: In Knokke-Heist is gisteravond rond 19:30 een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Zijn dochter was ook in het water, maar kon wel gered worden door omstaanders. Volgens het parket zwommen de twee in een verboden zone. Een man uit Genk in Limburg moet een boete van 8000 euro betalen omdat hij vechthanen kweekte en hanengevechten organiseerde. De man werd op heterdaad betrapt door de diereninspectie. Die vond meerdere vechthanen bij de man thuis, samen met borst- en pootbeschermers voor de dieren. De man had ook een arena waarin de hanen moesten vechten. De Genkenaar mag de komende 3 jaar geen hanen meer houden of kweken. Hanengevechten organiseren of bijwonen is verboden in ons land. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. Volgens de VS ging het om commandocentra, luchtverdediging en militaire installaties waarmee Iran de scheepvaart in de straat van Hormuz kan bedreigen. De VS heeft ook opnieuw aangevallen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En ze vielen ook een leeg olieschip aan dat onderweg was naar een haven in Iran. Iran heeft dan weer gereageerd met raketaanvallen. Jordanië kon 8 raketten uit de lucht halen. Het wordt opnieuw een warme en zonnige dag vandaag. 30 graden in het binnenland en 24 graden aan zee. Morgen tot 27 graden. In de Ardennen mogelijk wat onweer. Vanaf het weekend wordt het iets koeler en zijn er meer wolken.
3: Het is nu nog vrij rustig onderweg. Goedemorgen Jelle, waar staan de files?
4: Goedemorgen, inderdaad. Vrij rustig nog. Op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum. En op de E19 richting Brussel 10 minuten vertragen van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Ook daar wordt gewerkt. M&M.
3: De vogeltjes fluiten, de zon is opgekomen en ik ga samen met jou de toon zetten voor deze prachtige dag. Welkom! The official sound of summer. The official sound of summer. M&M.

Cameron Woodcamp, Kingdom of Fear. Donderdag, 16 juli vandaag. Goedemorgen! Hallo daar in je auto, onderweg naar je werk met een koffie to go of onderweg richting een leuke zomeractiviteit, kan ook. Hallo daar aan je keukentafel, achter misschien een kom met cornflakes of een boterhammetje. Of hallo op de achterbank van de auto, onderweg om afgezet te worden op kamp of speelplein. Je hoort het, er zijn veel mogelijkheden van hoe jouw donderdagochtend er zou kunnen uitzien. En ik wil mij nog meer kunnen inleven in jouw ochtend. Op welke plek ben jij aan het vertoeven om 6 over 7 in de ochtend? Laat het weten, laat het zien als het kan in de app van M&M.

0: Lost Frequencies met The Feeling.
1: The official sound of summer.
0: Ja, je bent wakker, zie ik in de app van M&M. Love it. Johan Beijers uit Antwerpen stuurt in mijn vuilniswagen aan het luisteren, huisvuil aan het ophalen in Schilde. Respect daar voor dat harde werk dat je aan het doen bent. Ja, voor iets dat we allemaal een keer eens moeten doen, ons vuil buiten zetten en iemand dat dan komt ophalen. Johan is die persoon bij deze. Merci, Johan. Charlotte de Voor uit Waregem laat weten, onderweg naar mijn werk, laatste dag voor 12 dagen verlof. Ook een heel goed gevoel. Geniet ervan. Annelies de Roos uit Brugge heeft ook al een hoge moraal. Ze laat weten, we maken er een feestje van vandaag. Ik ben al volop aan het werk. Maar we moeten toch van elke dag genieten en een feestje maken. Vind ik ook, absoluut. Lisa Monique is ook aan het meeluisteren vanuit Friesland, Nederland. Hallo, dag Lisa Monique.
2: Ja, goedemorgen Alexandra.
0: Hey Lisa, van waar ben jij aan het luisteren? Waar vertoef jij op deze mooie donderdagochtend?
2: Ik ben eigenlijk gewoon thuis.
0: Oké, gezellig, gezellig. En wat voor soort setting zit je daar? In de zetel, is dat met een koffietje, is dat in de living?
2: Ja, gewoon in de woonkamer op de bank met mijn kat, die ligt ernaast. En ik had net inderdaad ook koffie.
0: Oké. Lekker, nice. Geniet daar van de koffie. Lisa Monique, wat mag er absoluut niet ontbreken aan jouw ochtend elke dag?
2: Mijn broodje met hagelslag.
0: Zalig. Dat is echt een traditie. Elke dag broodje met hagelslag. Met nog iets erop, boter of zo, of enkel hagelslag?
2: Ja, met boter en af en toe wel een broodje met kaas. Ja, dat klinkt echt heel Hollands eigenlijk.
0: Inderdaad. Ik dacht, ga ik het luier opzeggen? Of nee, het klinkt inderdaad heel Nederlands. Maar ik moet het ook eens proberen dan. Geniet ervan, Lisa Monique. Dat broodje, is dat al naar binnen of ga je dat zobiet nog opeten?
2: Ik sta eigenlijk op om M&M te luisteren, maar ik zit zo het ritme dat jullie er om 6 uur zijn dat ik mijn broodje om 5:30 ophoud.
0: Ja, in de zomer is het een lichtelijk andere planning. Sorry daarvoor om heel jouw broodjesplanning in de war te helpen. Maar ik ben blij dat je ervan hebt genoten. Ik wens jou nog een heel fijne zonnige dag, Lisa. Enjoy. Bye bye, hè.
2: Dankjewel. Hi.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. Movejo. Pile.

0: Een van onze landgenoten kreeg gisteren de eer om Shakira te ontmoeten. Dit en nog zoveel meer zometeen in Popdate.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: M&M.

0: Justin Bieber. Eind deze week ook mee op het podium tijdens de halftime show van de finale van het WK voetbal. Maar daar gaan we het later over hebben. Nu is er vooral veel leuk festival- en concertnieuws. En Shakira die heeft een nieuwe vriendin gemaakt. It's pop date time!
1: MNN. Pop date.
0: Celine Dept postte gisteren een selfie met Shakira op haar Instagram. Al heel het WK lang pakt Celine Dept uit met selfies met bekende mensen, zoals bijvoorbeeld Ronaldo. En nu heeft ze ook Shakira ontmoet. Zotte sidequest wel, vind ik. Celine was naar Shakira haar concert in Newark en mocht met haar op de foto. En ze had ook een voetbal bij om zo de WK-vibes een beetje mee over te brengen. En na de selfie vertelde Dept dat ze Shakira echt helemaal geweldig vindt en dat de show dat uiteraard ook was. Ze verscheen ook even mee op het grote scherm tijdens de optreden. Zotte sidequest die bij deze kan afgevinkt worden van de bucketlist. En de opbouw van Pukkelpop is van start gegaan. Dus als je in Kiewit bent en je ziet trucks met materiaal en sterke mensen die aan het sleuren zijn met allemaal dingen, heel waarschijnlijk is dat de opbouw van Pukkelpop. En gisteren dropte Pukkelpop ook een primeurtje. Er gaat donderdag al een extra podium mee open. Dus dan zijn 6 van de 9 podia donderdag al open. Steeds meer bezoekers komen ook al op donderdag. De tijd dat we donderdag als een soort van opstartdag zien is voorbij. Mensen willen eigenlijk gewoon een volwaardige festivaldag met volwaardige namen en een openingsfeest dat de toon al zet voor de rest van het festival. En er zijn ook al veel namen aangekondigd voor donderdag. Bijvoorbeeld Mo en Antoon, die komen onder andere optreden. Antoon kan je nog kennen van dit nieuwste nummer.

Ja, onder andere daarop ga je dus kunnen viben op donderdag op Pukkelpop. En de weekend is op tour. De After Hours Till Dawn Tour is bezig. En die komt op 16, 17 en 18 juli naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. 16 juli is vandaag, dus vandaag is de eerste avond. I love the weekend, maar ik heb toch een klein punch van feedback voor de volgende tour. België niet meer skippen, alsjeblieft, want hij komt dus nu helaas niet naar België. Ik vind het wel heel opvallend, want deze specifieke tour is al bezig sinds 14 juli 2022. Ik dacht eigenlijk dat hij intussen al aan een nieuwe tour was begonnen, maar dat is nog steeds dezelfde tour blijkbaar. Het is begonnen in Philadelphia en het laatste concert zou op 5 november 2026 zijn in Kuala Lumpur in Maleisië. Ondertussen heeft hij al meer dan 150 concerten gespeeld met deze tour. Origineel is dat begonnen om zijn album After Hours te promoten uit 2020. En ja, eigenlijk moet ik toch wel terugkomen op het feit dat hij België heeft geskipt, want hij is wel in België geweest op deze tour op 11 en 12 juni 2023, maar volgens mij was hij toen ook al in Amsterdam. Dus ja, officieel heeft hij ons land niet geskipt, maar wel dit jaar. Hij mocht toch ook nog eens een stopje inlassen in België, vind ik. Als hij dan toch zijn tour zo eindeloos blijft stretchen. Maar bon, dat is voor de volgende keer, The Weeknd.

0: Teddy Swims. Heeft deze nog gezongen tijdens Rock Werchter? Super indrukwekkend. Zo'n teddybeertje eigenlijk. En kan zingen, dat is niet normaal. Mr. Know-it-all. Het is 7:30. Stijn, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws?
1: Wel, de finalisten voor de finale van het WK zijn gekend. Argentinië versloeg gisteravond Engeland en speelt zondag de finale tegen Spanje. Waterexperts vragen meer maatregelen om de droogte tegen te gaan in Vlaanderen. Ze willen dat bijvoorbeeld je auto wassen verboden wordt. En een man uit Genk mag 3 jaar lang geen hanen meer kweken en moet een boete betalen omdat hij hanengevechten organiseerde. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8:00 of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Jelle, het is al iets drukker onder andere in Zandvliet, toch?
2: Laatste dag is op de Scheldelaan richting Lillo een ongeval gebeurd ter hoogte van kanaaldok B3 Westkaai. Je kan er maar moeilijk voorbij. En daardoor is ook op de A12 richting Nederland de afrit in Zandvliet dicht. Op de E34 dan richting Ranst is bij Oud-Turnhout hinder door een ongeval. En op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum.
0: En dan is er nog een weersupdate van Jacot. Goedemorgen, Jacot.
3: Een hele goede morgen. Vandaag krijgen we voor de laatste keer 30 graden, dus wordt tropisch warm. Na de middag kan er misschien wel wat stapelbewolking bijkomen en de wind die waait matig vandaag. Vanaf morgen dus geen 30 graden meer, maar temperaturen die eerder richting 26 gaan. En in het weekend zelfs nog maar 23 graden.
0: Een beetje verkoeling onderweg, dat is ook best welkom.
4: Alexandra Katzina. The official.

0: 8 augustus komt hij naar België, David Guetta. Wil jij zometeen verder surfen op deze party vibes? Of heb je liever iets rustiger om mee wakker te worden? Dat mag je meekiezen. Zometeen.
1: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.

een donderdagochtend, wanneer de werkweek al over de helft is. Nu is het aan jou om de vibe mee te kiezen. Heb je nood aan een kalme, rustige, zachte ochtend? Dan heb ik in de aanbieding Tom Dice.

0: gitaar.
1: Tom Dyes met zijn gitaar die je op het gemakje komt wakker maken. Geen haast, enkel zen. En het is ook nog eens een zomersong ook. Mij doet die toch altijd aan de zomer denken, Me and My Guitar. Dat stond toen hoog in de hitlijsten na zo'n Eurovisie Songfestival. Die hype was nog echt daar. Dus ik heb dat veel geluisterd vroeger in de zomer van, ja, wat was het? 2010? Amai, is lang geleden. Maar bon, als jij toch iemand bent die in de ochtend meer pit nodig hebt, dan kan dat met Sigma.

2010 werd ingepand door deze drum and bass. En misschien is die energie ook exact wat jij nodig hebt op je donderdagochtend om je dag met volle gas in te gaan. Dus wat wordt het? Wordt het Tom Dice of wordt het Sigma? Stuur het door in de app van M&M. Eén van die twee. Rustig wakker worden met Tom Dice of

0: Jessie. Jessie, jij hebt een keuze gemaakt. Rustig wakker worden of een beetje energetischer wakker worden. Maar jij hebt vooral ook een zeer belangrijke dienstmededeling binnengestuurd in de app van M&M. Klopt, hè? Het is verkeersgerelateerd. Dus ik dacht, ik ga er even de passende jingle bij halen en even een mini verkeersupdate doen met Jessie Kuipers. Jessie, doe je ding.
1: Ja, hallo. Ja, er lopen 3 eentjes rond op de N16 richting Willebroek, ter hoogte van Puurs ongeveer. Dus als jullie allemaal met de auto zouden willen oppassen daar, dan hopelijk overleven de eentjes.
0: Ah wel, ik hoop het ook. Hey Jessie, goed gedaan. Dat was jouw verkeersdebuut hier op de radio.
1: Nee, dank je.
0: Maar dus eentjes op de N16 in Willebroek. Je hebt dat trouwens zeer goed verpakt. Waren ze nog oké toen je ze passeerde? Ik hoop van wel.
1: Ja, toen wel, maar ze waren echt zo aan het rondkijken van oei, we kunnen niet weg. Dus, en ze waren wel zo echt op de straat al. Dus ik hoop wel echt dat ze oké zijn en dat ze weg kunnen. Want het is daar zo een heel moeilijk punt. Ik kon ook niet stoppen, want anders had ik mij direct aan de kant gezet. Maar dat is daar ja, heel gevaarlijk en moeilijk. Dus,
0: heel goed opletten op de N16 richting Willebroek aan Puurs voor de eentjes die daar rondlopen. En Jessie, on a different note. Jij hebt ook een keuze gemaakt tussen Tom Dice of Sigma. Wat gaat het worden en waarom?
1: Dat zou toch Sigma mogen zijn van mij. Dat is toch een beetje energetischer dan Tom Dice, no offense. Maar ook, ja, het geeft mij een beetje Tomorrowland vibes of zo. Dus ja, graag Sigma met Nobody to Love dan toch.
0: Maar ga je dat helemaal fixen voor jou? Waarvoor heb je al die energie nodig op deze donderdag?
1: Ik ben al heel vroeg moeten opstaan. Het is een kort nachtje geweest, dus... het mag altijd en ik ben ook onderweg naar het werk, dus altijd leuk om dan eens een Sigma-plaatje te horen.
0: En wat doe je van werk?
1: Ik ben dierenartsassistent.
0: Ma, vandaar de liefde voor de eentjes. En kon je ze niet direct meepakken of zo? Ging dat niet?
1: Nee, ja, ik zeg het, ik kon mij niet aan de kant zetten omdat ik ze direct ergens in veiligheid wilde brengen, maar het is echt een gevaarlijk punt.
0: Oké, nee, maar dat is belangrijk om dat in te schatten. Maar je gaat wel veel andere diertjes helpen en redden vandaag, Jessie. Ik wens jou daar heel veel succes mee. En ik fix de energie met Sigma, Nobody to Love. Bye-bye, hè.
1: Dank je wel. M&M.

Deze is voor alle passenger princesses die deze zomer gaan chillen met snacks in de plaats van te rijden met de auto op de roadtrips. Alex Warren met Passenger. Binnen 2 maanden, op 15 september, komen de girls van Cat's Eye naar België, naar Antwerpen, de Avalsdome. En het is nooit te vroeg om teksten te beginnen oefenen en van buiten te leren. Vandaar Cat's Eye met Gabriella. Nu op je radio op deze donderdagochtend een hele goede morgen. En zometeen nog meer goede muziek om jouw dag goed mee te starten. M&M.

0: dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Goedemorgen, het is 8 uur.
4: 14 nieuws.
3: Met Stijn de Vart.
5: Er moeten meer maatregelen komen tegen de droogte. Waterexperts willen dat de overheid meer doet tegen de droogte in ons land. De voorbije weken heeft het weinig geregend en was het ook zeer warm, waardoor de bodem snel uitdroogt. Vooral in West-Vlaanderen en Limburg is de bodem heel droog. In enkele provincies is het nu al verboden om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en grachten, maar er moeten nog strengere regels komen, zegt Ine van der Keelen, waterexpert aan de KU Leuven.
6: Bijvoorbeeld verdere captatieverboden voor landbouwers, vooral ook het verbod op leidingwater voor niet-essentiële toepassingen, zoals bijvoorbeeld het afspuiten van voertuigen, ook het verbod op het vullen, bijvullen van zwembaden, het verbod op besproeien van tuinen, maar ook het gegroepeerd passeren door schepen om door sluizen te gaan, bijvoorbeeld het verbod op pleziervaart enzovoort.
5: In deels de Stokkum in Limburg is de natuurbrand van gisteravond opnieuw opgeflakkerd. De brand brak rond 8:30 uit in het Lanklaarderbos. Vanmorgen wordt er nu opnieuw nageblust, zegt de brandweer.
7: Dus nu is daar weer een opflakkering bezig en zijn wij daar aan het nablussen. Dus dat gaat weer over ondergronds vuur, wat dan toch bovengronds weer komt. En daar zorgt voor kleine vlammetjes en ook die rokende, die smeulende aarde.
5: En ook bij Waterschei en Genk woedde een natuurbrand en die is opgelost. En dan nog in Genk moet een man een boete van €8.000 betalen omdat hij vechthanen kweekte en hanengevechten organiseerde. De man werd op heterdaad betrapt door de diereninspectie. Die vond meerdere vechthanen bij de man thuis, samen met borst- en pootbeschermers voor de dieren. De man had ook een arena waarin de hanen moesten vechten. De Genkenaar mag de komende 3 jaar geen hanen meer houden of kweken. Hanengevechten organiseren of bijwonen is verboden in ons land. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. Volgens de VS ging het om commandocentra, luchtverdediging en militaire installaties waarmee Iran de scheepvaart in de straat van Hormuz kan bedreigen. De VS heeft ook opnieuw aangevallen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En ze vielen ook een leeg olieschip aan dat onderweg was naar een haven in Iran. Iran heeft dan weer gereageerd met raketaanvallen. Jordanië kon 8 raketten uit de lucht halen. Titelverdediger Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op zijn team. Zo'n toernooi is vermoeiend en intens, zegt hij.
8: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
5: De finale van het WK is zondagavond om 9 uur en zal dus tussen Argentinië en Spanje zijn. Het wordt opnieuw een warme en zonnige dag vandaag. 30 graden in het binnenland en 24 graden aan zee. Morgen tot 27 graden in de Ardennen, mogelijk wat onweer. En vanaf het weekend wordt het iets koeler en zijn er meer wolken.
3: Goedemorgen Jelle, er is nog steeds wat hinder door dat ongeval in Zandvliet.
9: Ja, goedemorgen. In Zandvliet inderdaad is op de Scheldelaan richting Lillo een ongeval gebeurd ter hoogte van kanaaldok B3 Westkaai. Je kan er maar moeilijk voorbij. Op de E34 dan richting Ranst is bij Oud Turnhout 1 rijstrook dicht door een ongeval. 15 minuten extra daar vanaf Vereti. En op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum.
4: M&M.
3: Straks ga ik bellen met iemand die achter de DJ-boot gaat staan op de meest magische plek in België op dit moment. Tomorrowland.

0: Mentemoon. Goedemorgen. Tussen al het slechte nieuws van bosbranden en oorlog zijn er gelukkig ook nog goede nieuwtjes. En die breng ik met veel plezier tot bij jou voor een beetje extra zonneschijn op deze dag. Er is een nieuwtje bijvoorbeeld vanuit een dierentuin in Olmen bij Antwerpen. Daar is een slang bevallen van 12 baby's. Dat klinkt op zich als op, maar eigenlijk is dat een normaal aantal baby's voor een slang. Voor ons zou dat echt crazy zijn. Niet mogelijk ook, maar een slang kan dat aan. Het straffe is vooral dat de slang al jaren alleen in haar terrarium zat. Dus zonder mannetje. Die heeft dat gewoon helemaal zelf gedaan. Het was even verschieten in de zomer, maar blijkbaar kan dat dus. En een expert heeft dat even gekaderd en die zei dat vrouwelijke reptielen dat soms doen om hun soort te beschermen. Wat eigenlijk echt een superzot mechanisme is, dat dat gewoon ja, in de biologie ooit zo is ontstaan. Die slang heeft zichzelf dus kunnen bevruchten van 12 baby's. En nu zijn er 12 nieuwe slangen van haar soort, dus well done. En ze heeft nu uiteraard ook de toepasselijke naam Maria gekregen van de maagd Maria, die het dan al zelf heeft gedaan. Wel een goed nieuws in Antwerpen. Gaan we trouwens door naar goed nieuws in Gent, want daar heeft een kinderopvang een, hou je vast, peuter carwash gebouwd om de hittegolf door te komen. Super cute. Ik wil je even meepakken naar hoe dat eruit ziet, zo'n peuter carwash. Het is een soort van plastieke buis op een meter hoogte met allemaal gaatjes in. En daar loopt dan water door en dan spuit er langs alle kanten water uit. En die peuters die kunnen daar onder doorgaan op hun stapfietsjes, hun autootjes of hun go-cars. Dus vanaf nu kan je naast je auto naar de carwash brengen, ook je peuter gaan afzetten in de carwash. En is dat volledig normaal. En dan gaan we ook nog eens naar Boom. Want daar vandaag gaan de deuren open van Dreamville op Tomorrowland. Dat betekent dat mensen van over de hele wereld al onderweg zijn naar België. En dat kan bijvoorbeeld met een van de partyvluchten van Tomorrowland. Daar is een DJ aan boord die het feest start. Je mag wel niet recht staan of alcohol drinken, dus het blijft allemaal beschaafd. Het moet ook natuurlijk veilig blijven op een vlucht. Blijkbaar ook veel mensen aan boord die dat doen als huwelijksreis. Eerste keer dat ik dit hoor. Kijk, het kan een inspiratie zijn voor volgend jaar. Nu is het misschien wel last minute, maar volgend jaar, als je gaat trouwen, kan je ook een huwelijksreis doen richting Tomorrowland. Zometeen gaan we trouwens ook eens bellen met een van de eerste performances of Tomorrowland zelf, onze winnaar van M&M Start to DJ, Dino. Zij gaat straks al The Gathering om 1:00 mogen openen om het festivalweekend te starten. En ik wil heel graag horen hoe het zit met de zenuwen.
1: M&M

0: is echt het ultieme zomernummer. Manu, ciao. Me gustas tú.
1: Radio Reloj.
0: Radio Reloj. Dat is toch kei grappig.
1: 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Ja, dit is vooral Radio M&M, 8 uur in de ochtend, 8:15. En terwijl Stella Lefty on a train back to Boston zit, dat gaat ze zo meteen zingen, zit Dino waarschijnlijk in the car to boom. Of ja, ik ga het eens vragen naar haar zo meteen. Misschien is ze nog niet vertrokken. Maar ik wil vooral weten hoe de voorbereidingen lopen voor de openingsset op Tomorrowland van haar.

Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera met Moves Like Jagger. De opening party van Tomorrowland gaat binnen een paar uur van start om 13 uur op The Gathering. En onze M&M Start the DJ-winnares van 2026 heeft hard gewerkt om daar te mogen staan vandaag. Want dit was haar M&M Start the DJ-hoofdprijs. Vandaag gaat het gebeuren. Een hele goede morgen, Dino.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hey, hoe gaat het met de zenuwen?
1: Momenteel nog wel goed, maar nu dat ik zo uw intro hoorde, dacht ik wel van, oh ja, damn.
0: Sorry, dat was niet de bedoeling. Nee, ik wou het gewoon een beetje ophypen.
1: Ja, nee, maar ik heb er gewoon keiwel zin in. Dat vooral, ik heb er echt keiwel zin in.
0: Ah, wel, houd dat gevoel vooral vast en niet te lang denken aan de stress. Heb je lang moeten brainstormen en nadenken over je set?
1: Ja, toch wel. Ik heb er wel lang over nagedacht. Ik ben er al wel een weekje mee bezig, denk ik. En dan gisteren heb ik toch besloten om toch nog een helemaal andere set te maken. Omdat ik het gevoel had dat toch niet helemaal zo Dino was. Dus ja, we gaan het zien. Maar ik heb het gisteren nog wel helemaal omgegooid.
0: Oké. Dus de mensen zijn in for a treat om 13 uur op The Gathering vandaag. Heb je bepaalde rituelen voordat je gaat draaien, Dino? Zo de laatste pakt 15 minuten voor de show, 20 minuten voor de show. Wat doe je dan?
1: Ik ben dan eigenlijk altijd bij mijn tourmanager en bij mijn boeker. Die zijn er zo wel heel vaak bij. En dan gaan we nog even iets drinken en nog wat babbelen. Maar die heb ik wel nodig. Dat zijn zo wel wat mijn geluksbrengers of zo.
0: En dat drankje, wat drink je dan net voor de set? Iets speciaal of...
1: Dat mag wel een aperolletje zijn in de zomer.
0: Oké. Dat zet de sfeer al ook zo aan. Vind ik goed.
1: Ja, zeker.
0: Dino, heb je al geoefend wat je gaat roepen? Want het is natuurlijk in het Engels te doen. Daar zijn veel internationale mensen. Heb je dat een beetje over nagedacht?
1: Ja, ik heb er al wel over nagedacht. Ook zeker wat ik ging doen met mijn naam. Want moet ik dat dan vertalen naar het Engels of niet?
0: Ja, goeie vraag.
1: Ja,
0: heb je al een conclusie?
1: Ik ben er nog niet uit. Nee, ik ga zelfs nog eens advies vragen.
0: Het kan allebei. Hè. Dino, Dino. Ja, bon, denk er nog eens over na. Want het is vooral ook niet de enige keer dat je op Tomorrowland gaat staan dit jaar. Want je hebt gewoon nog een moment op de line-up kunnen strikken, Dino. Dat is toch zot?
1: Ja, heel vet. Het tweede weekend op zondag sta ik ook op de Elixir Stage. Daar doen Michael Amani een hosting. En die heeft mij ook uitgenodigd daar. Dus ja, super fijn.
0: Super zot, echt crazy. Gewoon twee keer op Tomorrowland na jouw winst van M&M Start the DJ. Welke songs gaan er sowieso in jouw setlist zitten? Kan je al iets verklappen?
1: Ik ga wel zo voor de zonnige sfeer. Er zit al bij Bunyan. Er zit zelfs een edit van Justin Bieber in. No Broke Boys zit er ook in. Dat is wel echt een topschijf.
0: Dat moet je geen twee keer zeggen. We gaan al in de sfeer komen met No Broke Boys. Om jou helemaal warm te krijgen voor die Tomorrowland set. Veel succes daar, hè. Veel plezier. Merci, Dino.
1: Dankjewel. Doei.
0: Ja, straks draait onze M&M Start the DJ-winnares dus op The Gathering op Tomorrowland om 13 uur.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor met zijn nieuwste nummer Nooduitgang. Het is 8:30. Stijn, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws?
1: Wel, het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat er opnieuw een brand zou zijn, zoals vorig jaar. Het festival begint officieel morgen. En waterexperts vragen meer maatregelen om de droogte in Vlaanderen tegen te gaan. Ze willen dat bijvoorbeeld je auto wassen verboden wordt. En de finale van het WK voetbal is zondagavond tussen Argentinië en Spanje. Argentinië won gisteravond de halve finale van Engeland. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je in de app van VRT Nieuws.
2: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Jacot, jij hebt ook de weerupdate meegebracht. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Vandaag krijgen we voor de laatste keer 30 graden, dus wordt tropisch warm. Na de middag kan er misschien wel wat stapelbewolking bijkomen en de wind die waait matig vandaag. Vanaf morgen dus geen 30 graden meer, maar temperaturen die eerder richting 26 gaan. En in het weekend zelfs nog maar 23 graden.
0: Een beetje verkoeling. En Jelle, hoe gaat het nog op de baan?
4: Op de E34 richting Ranst een kwartier extra van rijdt die tot Oud-Turnhout. Daar is één rijstrook dicht door een ongeval. Wat verderop staat bij Soersel een brandend voertuig op de rechte rijstrook en sta je 10 minuten in de file vanaf het parkeerterrein in Gierle. En dan op de E17 richting Antwerpen nog, daar schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum.
0: Vandaag laatste dag, 30 graden. Je hoorde het net nog bij Jacot. Ideaal moment om nog eens uzelf op je af te vuren met Moving to the Sun. Afgelopen dagen was je er lovend over. Is dat vandaag ook zo? Het ding met muziekjes, dat kan elke dag een beetje anders binnenkomen, afhankelijk van jouw vibe, van je gemoedstoestand, van hoe je hebt geslapen, enzovoort, enzovoort. Dus laat mij weten hoe Ugel met Moving to the Sun vandaag bij jou binnenkomt. Stuur het door met een score op 10 in de app van M&M.

0: something. Thibaut stuurt, die zingt precies natte poep. Wacht. Ik heb het gehoord. Natte poep.
1: M&M. Read the song.
0: Nee, Thibaut. Ik ga het nu niet meer kunnen onthoren. In dat stel een stuk zo. Ik hoor het. Ze zingt precies natte poep, stuurt Thibaut. Ja, 7 op 10, laat hij ook weten. Merci. Ik denk dat dit nummer ook een beetje geruïneerd is voor mij nu, omdat ik dit echt niet meer ga kunnen horen op een andere manier. Ik ga gewoon proberen verder gaan met mijn leven en met de commentaren in de app van M&M. Van Katja uit Menen onder andere, die stuurt niet twijfelen, 10 op 10 en gewoon doorgaan met die handel. Lisbeth uit Kortenberg laat weten, ook 10 op 10. Ik zie hier nog een 8 op 10 binnenkomen van Thomas uit Keerbergen. Ik lees ook een 9,5 op 10. Maya stuurt ook een 7,8. Oddly specific, maar het is genoteerd door de Rate the Song jury. En ik ga even een gemiddelde nemen, want van dat gemiddelde hangt natuurlijk af of je deze song opnieuw gaat horen op M&M of niet. Dus even tellen. Gemiddeld 8,5 op 10 vandaag. Hé, hey, mooi. Dat is meer dan een 5 op 10. Dus ja, ik ga je hem sowieso opnieuw horen, hè. Straks bij M&M DJ Anke Goergen.
2: Make life sing. Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
3: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wow, de grootste schommel van de wereld.
8: En een avonturenparcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
9: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: Met deze band stond Pommelien Thijs dus mee op het podium tijdens Rockwerchter Mumford & Sons. Gisteravond viel er in de 92e minuut van de match Engeland-Argentinië nog de beslissende goal van Martinez, die Argentinië richting de finale van het WK voetbal heeft geduwd. Bij de winst van 2-1. Straks gaan we het daar uitgebreider over hebben en ook over de controverse rond de halftime show. Nu eerst Shakira, die gaat daar ook optreden en is al een paar keer gespot in het publiek en zo. Ze heeft wel veel te maken met het WK voetbal. Ja, dat komt uiteraard door haar anthem dat ze heeft gemaakt samen met Burna Boy. Die Die!
1: Die Die van Shakira en Burna Boy staat op nummer 1.

0: De komende 2 maanden zijn ideaal om jouw bucketlist verder aan te vullen.
1: De M&M bucketlist.
0: En hopelijk veel nieuwe ervaringen af te vinken. Wat staat er deze zomer op jouw bucketlist? Ik wil het horen en ik wil het zien in de app van M&M. Welke activiteiten jij wilt doen, welke ervaringen jij wilt meemaken. En bij een bucketlist denken we meestal aan grote dingen. Zo gaan zeilen in Kroatië bijvoorbeeld. Dat is iets groot. Dat kan, hè. Maar een bucketlist kan ook allemaal kleinere leuke activiteiten bevatten. Misschien staat er op jouw bucketlist om pannenkoeken te bakken voor je huisgenoten en ze te verrassen. Of om een surfinitiatie te doen aan de Belgische kust. Of om een traditioneel gerecht te proberen op de locatie waar je op vakantie gaat, in het land waar je naartoe gaat. Alles kan dus. Stuur mij door in de app van M&M wat er deze zomer op jouw bucketlist staat. Groot of klein, het maakt allemaal niet uit. En dan kan je het hopelijk binnenkort afvinken.
1: M&M, the official sound of summer.

0: Maxime en Babette met Hoe dan ook.
1: De M&M Bucketlist.
0: Hallo, een hele goede morgen. Jelke Franken, 20 jaar, uit hout halen. Amai.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ik ga dat even nog eens doen. Hallo, goedemorgen Jelke Franken, 22 jaar, uit hout halen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: De ochtend zat nog in mijn keel. Jelke, jij hebt ook een heel fijn item op jouw bucketlist staan. Leg eens uit.
2: Ja, dat klopt. Ik zou heel graag een nijlpaard of een dwergnijlpaard verzorgen in de zoo.
0: Dit is oddly specific and I love it. Hoe ben je op dit bucketlist item gekomen?
2: Ik ben gigantische fan van nijlpaarden. Dat is gewoon mijn lievelingsdier. En elke keer als ik in de dierentuin ben of zo, dan blijf ik daar wel een paar uur staan. Dat zou mij iets heel fantastisch lijken.
0: En heb je al bepaalde acties ondernomen? Contact opgezocht met dierentuinen om dat te kunnen doen?
2: Geprobeerd via een vriend van mij die dat heel graag voor mij wou regelen, maar er is niks uitgekomen helaas.
0: Ah, jammer. Ik weet het niet of er effectief mensen aan het luisteren zijn, maar als je een nijlpaardverzorger bent in de dierentuin, dan mag je altijd aanmelden in de app van M&M. Maar dat is wel een heel niche doelgroep, dus ik weet het niet.
2: Ja, ik denk
0: maar,
2: het ook.
0: Maar we gaan je op de hoogte houden, Jelke. Heb je je volgende bezoek aan de dierentuin al gepland om te gaan kijken naar de nijlpaarden?
2: Nee, dat niet helaas. Maar misschien deze zomer ergens.
0: Ja, dat vind ik dat je dan wel moet doen. En waarom nijlpaarden? Ja. Waarom heb je dat ooit gekozen als jouw favoriet dier?
2: Ik vind die gewoon super schattig. En dat zijn de gevaarlijkste dieren ter wereld, blijkbaar. Ja. Maar ik vind die gewoon super schattig.
0: Ja, ik ging het net zeggen. Je beseft toch dat die echt super dodelijk en gevaarlijk zijn.
2: Ja, maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Ik vind ze best schattig.
0: Oké. I love it. Jelke, maar laat het zeker weten als het je lukt. Hè. Ik zal je ook laten weten, mochten er zich nijlpaardverzorgers of dierentuinmedewerkers aanmelden in de app van M&M, dan breng ik jullie sowieso in contact. Maar mocht het lukken, stuur het door, laat het ons weten en dan wil ik echt heel graag weten hoe het was bij de nijlpaardjes. Goed?
2: Dat zal ik zeker doen.
0: Oké, goed. Fijne dag nog aan Jelke. Bye.
2: Hetzelfde, dag.
0: Als jij ook een item van op jouw bucketlist wilt delen, doe gerust in de app van M&M. Net zoals Jelke.
1: M&M, the official sound of summer.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Zeg de Vos.
7: Ja, Lemmis.
6: Wat gooien we straks op de barbecue?
7: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
6: Een goeie viesje.
7: Of een lekkere langoustine.
6: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Vart.
2: Er moeten meer maatregelen komen tegen de droogte. Waterexperts willen dat de overheid meer doet tegen de droogte in ons land. De voorbije weken heeft het weinig geregend en het was ook zeer warm, waardoor vooral in West-Vlaanderen en Limburg de bodem heel droog is. In enkele provincies is het nu al verboden om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en grachten, maar er moeten nog strengere regels komen, zegt Ine van der Keelen, waterexpert aan de KU Leuven.
3: Bijvoorbeeld verdere captatieverboden voor landbouwers, vooral ook het verbod op leidingwater voor niet-essentiële toepassingen. Zoals bijvoorbeeld het afspuiten van voertuigen, ook het verbod op het vullen, bijvullen van zwembaden, het verbod op het sproeien van tuinen, maar ook het gegroepeerd passeren door schepen om door sluizen te gaan, bijvoorbeeld het verbod op pleziervaart enzovoort.
2: En straks komt ook de Vlaamse Droogtecommissie voor de eerste keer dit jaar samen om eventueel nieuwe maatregelen te bespreken. In deels de Stokkum in Limburg is vanmorgen de natuurbrand van gisteravond opnieuw opgeflakkerd. De brand brak rond 8:30 uit in het Langklaarderbos. Verschillende brandweerzones hielpen de brand te bestrijden en vanmorgen wordt er opnieuw nageblust. Ook bij Waterschei in Genk woedde een natuurbrand en die is intussen opgelost. Een jaar na de verwoestende brand op het hoofdpodium van Tomorrowland neemt het dancefestival in Boom extra veiligheidsmaatregelen. De brand ontstond wellicht omdat een vlammenwerper niet goed was aangesloten. En dus is er nu nog meer aandacht voor de brandveiligheid, zegt Tomorrowland.
4: We hebben eigenlijk gaan kijken van als er brand zou uitbreken wanneer er personen aanwezig zijn, hoe kunnen wij die personen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk evacueren. Dus we hebben echt wel extra investeringen gedaan in evacuatie, in crowd management met extra camera's die geïnstalleerd zijn. Maar ook bijvoorbeeld in brandwerend of brandvertragende producten te gaan gebruiken. Dus we hebben zeker onze lessen getrokken.
2: Komend weekend mogen ze trouwens geen vuurwerk afsteken door de droogte en het risico op natuurbranden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht opnieuw 2 mensen gedood bij een Russische luchtaanval met raketten. Zeker 5 anderen raakten volgens de overheid gewond, onder wie ook een kind. Ook de stad Kharkiv in het oosten werd getroffen door Russische drones. En de president Zelensky heeft ook zijn populaire minister van Defensie ontslagen. Hij was nog maar een 30 jaar in dienst. Waarom hij moest vertrekken is niet duidelijk. Hij wordt gezien als de man achter de succesvolle droneaanvallen in Rusland. Titelverdediger Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. De finale van het WK is zondagavond om 9 uur en zal dus tussen Argentinië en Spanje zijn. Het wordt opnieuw een warme en zonnige dag vandaag. 30 graden in het binnenland en 24 graden aan zee. Morgen tot 27 graden. In de Ardennen dan mogelijk wel wat onweer. Vanaf het weekend iets koeler en meer wolken.
0: Goedemorgen Jelle, op welke plekken is de ochtendspits nog aan de gang?
5: Goedemorgen, op de E34 richting Randstad staat bij Zoersel een brandend voertuig op de rechte rijstrook en sta je 40 minuten in de file vanaf Lille. Op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum. Op de E34 richting Brussel 40 minuten aanschuiven van Aalter tot Nevelen. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding, maak er zeker ook een reddingsstrook. In Vilvoorde dan is de Europabrug afgesloten voor onderhoudswerken. En op de E429 richting Doornik vertraag je een kwartier bij Halle. Daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval.
0: Wat komt er nog allemaal aan in het WK voetbal? Dat zet ik zo meteen voor jou op een rijtje. En er is wat controverse rond.

officieel. Spanje zal het moeten opnemen tegen Argentinië in de finale van het WK-voetbal. Gisteren won Argentinië van Engeland met 2-1. De match kwam traag op gang, want in het begin gebeurde er gewoon niet zo superveel. Maar in de tweede helft vielen er toch doelpunten. Engeland scoorde als eerste, maar Argentinië volgde heel snel. Ik ging slapen toen het 1-1 was, dus ik was er eigenlijk van overtuigd dat er verlengingen gingen komen. Maar toch niet. Ik was al diep aan het slapen, maar in de 92e minuut kwam de beslissende goal van Argentinië. Dus geen verlengingen of penalties nodig. En het was meteen duidelijk wie dat won. Hè. Argentinië. Finale zal worden gespeeld tussen Argentinië en Spanje deze zondag 19 juli om 9 uur. Dit jaar wordt die finale extra speciaal. En pakken ze uit met iets nieuws. Een halftime show. Ja, eigenlijk is dat net zoals bij de Super Bowl. Dus nieuw is het niet, maar wel heel nieuw in de wereld van voetbal. Tijdens de Super Bowl was dat dit jaar nog een show van Bad Bunny. Maar niet iedereen is er tevreden mee dat er nu ook in het voetbal een halftime show komt. Normaal duurt de rust tijdens de match maar 15 minuten. En oorspronkelijk had FIFA ook aangegeven dat de halftime show maar 11 minuten zou duren. Maar nu vermelden bronnen toch binnen FIFA dat het optreden al minstens 25 minuten gaat duren. En ja, dat vooral omdat er zoveel artiesten komen. Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS, dat krijg je natuurlijk niet allemaal in 11 minuten gepropt. Of je zou al heel erg je best moeten doen. Maar zo'n halftime show is nieuw in het voetbal. En mensen hebben kritiek op het feit dat die rust dan veel langer zou duren. Ik weet ook niet wat ik ervan moet verwachten. Er waren wel al optredens bij grote finales, maar die vonden dan meestal plaats voor de wedstrijd. Dus ik ben heel benieuwd wat dat zondag gaat geven, hoe lang het uiteindelijk gaat duren, hoe lang de rust gaat duren en vooral wat de fans ervan gaat vinden.

Wie is er hier aan het werk? Of je nu ergens op een ladder staat te balanceren of achter je laptop knus thuis te werken of een machine aan het bedienen bent of koffie met latte art aan het maken bent voor de mensen. Jij bent hard aan het werk waarschijnlijk en je verdient een nummer op de radio. Dus, wat wil jij horen om jouw werkdag goed te laten starten? Goed begonnen is half gewonnen, dus stuur mij door op welk nummer jij het hardst gaat kunnen viben. Zometeen titel en artiest in de app van M&M. En dan ga ik het draaien voor jou als beloning voor al jouw harde werk in deze zomervakantie. M&M. This is the official sound.

0: zonde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is

0: and the Machine met Spectrum in de Calvin Harris remix. The official sound of summer. En hele goedemorgen, Chelsea Bouwleers, 25 jaar. Hallo.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Jij bent uit Bomen.
1: Ja, klopt.
0: En ga je naar Tomorrowland?
1: Zeker en vast. Ja, ja, vanaf morgen.
0: Heb jij zo bepaalde perks als inwoner van Boom of niet echt?
1: Ja, we hebben wel voorrangstickets, dus we hebben wel voordelen.
0: Oh, dus jij moet dan niet in de ticket war en in die online rij staan aanschuiven en schimmelen al die maanden op voorhand. Dat is goed, Chelsea. Oké, okay, leuk. Ja. Dus Tomorrowland komt er nog aan dit weekend. Nu ben je vooral nog hard aan het werken. Wat ben je aan het doen?
1: Ja, inderdaad. Ik zit op kantoor en ik ben regelverantwoordelijke binnen de thuisverpleging. Dus ik ben een beetje aan het zorgen dat alles in orde is tegen het verlengd weekend met de feestdagen die eraan komen.
0: En is dat dan vooral mailtjes sturen, Excel invullen of veel bellen naar mensen? Hoe ziet jouw dag eruit, Chelsea?
1: Ja, dat is altijd een beetje een chaos. Dat is wel zien dat de planning allemaal klopt. Als er mensen ziek vallen, dat oplossen. Nieuwe patiënten, zorgen dat die hun zorgen krijgen op tijd. Okay. Contact nemen met huisartsen. Het is eigenlijk een beetje van alles.
0: Hoe groot is de chaos vandaag al op een schaal van 1 tot 10?
1: Oh, dat een 2.
0: Oh, Savano. Oké, okay,
1: ja,
0: Chelsea, ik hoop voor jou dat het zo blijft. Ik kan jou blij maken met Michael Jackson, laat je weten. Black or White, waarom kies je daarvoor?
1: Ja, ik ben een vrij grote fan van Michael Jackson geworden de laatste jaren, om het zo te zeggen. En nu is dat extra geboomd door de prachtige film die is uitgekomen.
0: Ja.
1: Dus Michael Jackson is altijd een topper om met een dag mee te starten.
0: Heb je hem al gezien, die film?
1: Ja, al 2, 3 keer of zo.
0: Oh, oké. Okay. Ik moet dringend het gat in mijn cultuur gaan dichten, want ik heb hem nog niet gezien. Het staat al sinds de release op mijn bucketlist, maar het is er nog niet van gekomen. Ik ga het goed maken, Chelsea. En ik ga jou blij maken met Black or White van Michael Jackson. Veel succes daar. Hopelijk geen chaos vandaag.
1: Dank je.
0: Ik duim.
1: Ja, dank je wel. Tadaa.

Amai, ik heb bijna iets controversieel gezegd, denk ik. Sandra de Moor laat weten uit Geel. Heb je hem nu nog niet gezien, de film van Michael Jackson? Ik heb hem ondertussen al 15 keer gezien. 8 keer in de cinema en andere keren thuis. Amai, dat is wel echt keiveel. Ik ga het goed maken. Michael Jackson, Black or White. Altijd goed in de ochtend. Max en Andy Grammer die passeren ook met The Thing I Love en hun gezellige gitaar.

0: De zomer gaat nog harder shinen met Belle Perez zometeen.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Naar Antwerpen op de E17 is het een kwartier vertragen van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas. Op de E34 is in Zoerstel de weg vrijgemaakt. Naar Brussel is er op die E40 bij Aalter ook geen hinder meer. En in Vilvoorde is de Europabrug afgesloten voor werken in de richting van Vilvoorde. Je moet omrijden via de Budabrug.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. L&M. Alexandra Gazzina.

0: Lala Perez met Enamorada.
1: Het postkaartje van...
0: van jou, hè? Jij mag hier zo meteen jouw naam aanvullen om een virtueel postkaartje te versturen via M&M. Dat is een soort van, hoe zal ik het zeggen, nieuwe dienst die we hier aanbieden in de M&M ochtendshow. Misschien een beetje concurrentie voor de post, maar bon, dat is een ander topic. Jij kan hier in de app van M&M een postkaartje sturen naar wie je maar wilt. Gewoon even de naam van de persoon sturen in de app van M&M en stuur daar ook bij waarom je hen een postkaartje wilt sturen. Misschien omdat ze thuis zitten terwijl jij op reis bent, of omgekeerd. Misschien omdat je iemand voor iets wilt bedanken. Het kan echt allemaal. Dus laat weten in de app van M&M welke persoon jij een postkaartje wilt sturen vandaag. Waarom? En dan mag je dat misschien wel live overdragen via M&M zometeen.
2: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
3: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
4: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
5: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
4: Johnny Castle.
6: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
7: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
8: Een oudere man kan prachtig geoud worden, hè?
2: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
6: Nu op VRT Max.
9: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.

0: en Sean Paul met Born to Love Ya.
1: Het postkaartje van...
2: Kiki Paalvast.
0: Hallo, goedemorgen Kiki. Hoi.
2: Hallo.
0: Wat fijn dat je even komt gebruik maken van onze nieuwe postkaartenbusiness. Heel tof. Leg eens uit, Kiki. Wie wil jij een postkaartje sturen vandaag en waarom?
2: Mijn zus of Flora Dora.
0: Wacht. Je viel even weg. Kan je nog eens opnieuw zeggen?
2: Mijn zus Floor.
0: Je zus Floor. Maar je zei eerst Flora Dora. Is het nu Floor of Flora Dora?
2: Het is Floor, maar... Flora Dora is beter.
0: Oké, dat is jouw koosnaampje voor haar.
2: Ja.
0: Heeft dat een story... Een storytime van haar Flora Dora?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Okay.
2: Dat klinkt lekker.
0: Meer uitleg hoeft daar eigenlijk niet bij. Maar waarom wil je Floor of Flora Dora een postkaartje sturen? Waarom verdient ze dat vandaag?
2: Omdat ik lang heb gewacht met mijn rijbewijs en ze nu heel veel voor mij rijdt.
0: Ah, en heb jij je rijbewijs nog niet en daarom rijdt ze voor jou? Of voel je je nog niet zo comfortabel?
2: Ja, ik heb mijn voorlopige rijbewijs.
0: Ah, maar allee, dat is kei lief van haar. En waar brengt ze jou dan zoal allemaal naartoe?
2: Naar het werk of soms naar een vuf.
0: Maar... Hoe tof is dat? Dat is echt super lief van haar. Wel, dit is jouw moment, Kiki. Pak het vast om haar even zo te bedanken in een mooi zinnetje dat op een postkaartje zou kunnen staan. Dus ga je gang.
2: Lieve Floor, dankjewel voor het rijden voor mij. Groetjes, Kiki.
0: Nou, kei lief. Ik hoop dat ze het heeft gehoord. Salut.
2: Doei, doei.
1: M&M. The official sound of summer. Mm.

The One That Got Away. Orry PFR mag niet ontbreken. Op deze laatste dag 30 graden met Sola. Sluit gewoon even je ogen en je ziet precies op het strand met je voetjes in het zand.

About damn time. DJ Akkoen houdt je gezelschap de komende uren. Ons zonnetje in huis hier. En ze opent ook nog eens met Sunshine van One Republic straks. Ik wens jou heel, heel veel plezier ermee. En ik laat jou niet achter zonder nog een paar goede songs. Uiteraard, zoals nu, Justin Timberlake. Het Can't Stop the Feeling. I got

0: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar

0: Redders willen dat er betere zwemlessen komen. In Knokke-Heist is gisteravond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Volgens het parket zwom hij in een verboden zone. De Vlaamse redders willen dat er meer aandacht komt voor zwemmen in open water tijdens zwemlessen. Want dat is helemaal anders dan in een zwembad, zegt de voorzitter van de Vlaamse Reddingsfederatie.
1: Het is troebelwater, de afstanden zijn groter. Je kunt niet even een korte pauze pakken. Dus dat moet je echt wel stap voor stap aanleren. Ik denk dat het echt wel belangrijk is om de mensen leren het beeld veranderen. Dan hoor ik soms, ja, in 10 lessen kan je bij ons leren zwemmen. Sorry, dan ben je gewoon aan het zeveren. Dat kan onmogelijk. Je kan in 10 lessen misschien wel de basiskills leren van hoe je moet zwemmen, maar meer ook niet.
0: Een jaar na de verwoestende brand op het hoofdpodium van Tomorrowland neemt het dancefestival in Boom extra veiligheidsmaatregelen. Die brand ontstond wellicht omdat een vlammenwerper niet goed was aangesloten. En dus is er nu nog meer aandacht voor de brandveiligheid, zegt Tomorrowland.
2: We hebben eigenlijk gaan kijken van als er brand zou uitbreken wanneer er personen aanwezig zijn, hoe kunnen wij die personen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk evacueren. Dus we hebben echt wel extra investeringen gedaan in evacuatie, in crowd management met extra camera's die geïnstalleerd zijn. Maar ook bijvoorbeeld in brandwerend of brandvertragende producten te gaan gebruiken. Dus we hebben zeker onze lessen getrokken.
0: Komend weekend mogen ze trouwens geen vuurwerk afsteken door de droogte en het risico op natuurbranden. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn populaire minister van Defensie ontslagen. Hij was nog maar een half jaar in dienst. Waarom hij moest vertrekken is nog niet duidelijk. Hij wordt gezien als de man achter de succesvolle droneaanvallen in Rusland. Tegen zijn ontslag zijn hier en daar protesten in Oekraïne. Op het WK voetbal hebben spelers van de Argentijnse ploeg hun overwinning tegen Engeland gisteravond na de match gevierd met een opvallend spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en het Verenigd Koninkrijk in 1982 hadden over de Britse Falklandeilanden voor de Argentijnse kust. De voetbalbond FIFA verbiedt normaal gezien politieke boodschappen en dus kunnen de Argentijnse spelers een sanctie krijgen, zegt deze prof sportrecht van de KU Leuven.
3: FIFA zit nu in een beetje een moeilijk vaarwater wat betreft het eigen imago en het feit dat men ook allerlei verwijten krijgt naar hoe men omgaat zelf met mensenrechten en met ethische normen, dat men misschien dit wel als een case wil gebruiken om te tonen dat men ook iets wil doen in deze zin. Dat men dus zich wil manifesteren op dat vlak.
0: Het wordt opnieuw een warme en zonnige dag vandaag. 30 graden in het binnenland en 24 graden aan zee. Morgen tot 27 graden. In de Ardennen is er dan mogelijk wat onweer. Vanaf het weekend iets koeler en ook meer wolken.
4: M&M. En met zo'n zonnige temperaturen vandaag vraagt dat om een exotische playlist. Bailando, Pile en uiteraard Sunshine van One Republic.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: M&M Live.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: M&M Live.

Grietje van Luc. Ook Gorik van Steenbergen, die is er weer bij. Goedemorgen, Anke. Hey, goedemorgen op deze prachtige donderdag. Het is weer mooi weer. Het gaat toch weer mooi de 30 graden aantikken vandaag. Op dit moment... Kijk, mijn keel moet ook nog wakker worden. Op dit moment zo'n 25 graden hier in Brussel. Helaas gaan er nu nog een paar graden bij komen als ik deze opleg. Ja, toch wel een van de zomerschijven uit het einde van de 90s. Dus zet hem maar een beetje luider, hè. Bailando en Paradiso.

0: de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

misschien ik nog net iets meer omdat ik er zo dicht in de buurt woon. Echt, je voelt het aan alles. Het gaat bijna beginnen. Het grootste dancefestival ter wereld. Alle straten die waren al afgesloten vanochtend. Het is daar een mierennest om in boom te geraken. Maar hey, dat pakken we er met heel veel plezier bij. Vandaag is de Gathering open. Dat is het campingfeestje. Dat start om 1 uur voor eigenlijk alle mensen die op Dreamville slapen. Alle campinggangers. En ook wel speciaal, want Dino die mag die openen. Onze winnaar van M&M Star to DJ. Die gaat daar voor de eerste keer spelen, dus op Tomorrowland. Super cool. En sowieso het begin van nog heel veel andere grote optredens. Ook vanavond daar op dat feest Henri PFR, Mark with a K, Amber Brols, Snapback. En maar liefst 3 surprise acts. Zeer benieuwd wie dat gaan zijn. Voor ons is daar nog niet zo heel veel aan, tenzij je zelf naar de camping gaat. Vanaf morgen start dan het echte grote festival. Dan kunnen mensen echt op het terrein gaan. Ook zeer benieuwd hoe die mainstage er gaat uitzien trouwens. En iemand die daar ook zeker en vast gaat optreden zaterdag is natuurlijk Lost Frequencies. Ook nog in het tweede weekend staat hij er een paar keer. Dus als je gaat, ga zeker eens langsgaan bij The Great Library of the Mainstage. Daar staat hij verschillende keren. En als je er niet bij kan zijn, dan moet je misschien gewoon VRT Max eens checken. Want daar kan je gewoon de Mainstage volgen op een livestream. Super cool. Dus ga eens naar VRT Max als het festival bezig is. En daar kan je gewoon meegenieten van die livestream. En dan kan je gewoon mee bij de Mainstage staan alsof je zelf op Tomorrowland zou zijn.

0: jetlag, babe, ook als je in de file staat. Maar het valt mee vandaag. Door werken 10 minuten vertragen op de E17 naar Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Op de N31 naar Zeebrugge bij Brugge-Sint-Michiels. En ook op de E40 naar Veurne tussen Gistel en Middelkerken. Andere vertragingen die zijn klein. En nog in Vilvoorde is de Europabrug afgesloten voor werken in de richting van Vilvoorde. Je moet daar dus omrijden via de Boeddhabrug. M&M.
1: M&M. M&M.

Sorry, papi. Ja, sorry, maar dit is zo'n schijf. Echt waar. Heel goede schijf. Ik word er altijd heel vrolijk van. Ook van het berichtje van Joachim Verdonk uit Ranst. Want die stuurt Anke. Mijn liefste vrouw Kim, die is vandaag 38 geworden. Kijk eens aan, zeg. En ze is er ook nog eens op vakantie. Hey, zalig en geniet ervan. En leg je vrouw er vandaag maar eens goed in de watten. Dit is Fireflies van Old City.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op

internationaal voor mij, zegt Luc. Ah, wel, ik snap het helemaal. Ja, ik vind het ook een supergoeie zomersong, dus die ga je nog veel horen hier op M&M, zolang de zon schijnt. Ja, nog een berichtje van Jana Verachtert. Haar mama is aan het werken en ze wil haar heel graag heel veel groetjes doen. Kijk hoe lief is dat. Zometeen, stole the show. Eerst deze stargazing.

geprogrammeerde shows stelen deze zomer. In Duitsland, in Zwitserland, in Frankrijk. Helaas niet bij ons op Tomorrowland. Dat is toch wel jammer. Gorik die zegt, oh, prachtig weer vandaag. Alleen jammer dat ik hier weer met de collega's op een warme bureau binnen moet zitten zonder airco. Hey, maar ik denk dat we niet altijd mogen klagen. Want Annelies die woont in Spanje en die zegt, het is hier een beetje bewolkt vandaag, dus ik ben al blij. Het was al 29 graden toen ik vanochtend begon te werken om 6:45. En dat nu in de bewolking, hè, jongens. Dus dat betekent dat het daar echt wel heel heet is. Ja, misschien gaat het daar zondag nog wel wat warmer worden natuurlijk als Spanje misschien wel wereldkampioen voetbal wordt tegen Argentinië. Je weet het nooit. Er kan zoveel gebeuren dit WK. Dit is Drop Dead.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad Inferos.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
10: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
11: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
12: DSM Keukens.
11: Altijd open op zondag.
13: Goedemorgen, het is 11 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Stijn de Vort.
15: Er is meer duidelijkheid over de man die verdronk aan de kust. In Knokke-Heist is gisteravond een man van 44 verdronken in zee. Hij kwam in de problemen toen hij aan het zwemmen was in een verboden zone. En daar staan nooit redders, zegt het parket.
16: De politiediensten werden gebeld omdat er een melding was dat een man in zee was. Een man van 44 jaar van Franse nationaliteit. Die man is uiteindelijk door een getuige kunnen uit zee gehaald worden. En was bewusteloos. Reanimatie is opgestart geweest. Toch, de man is ter plaatse overleden.
15: Ook zijn nichtje van 15 was op dat moment in het water. Zij kon wel gered worden. Op dit moment gaat de camping van het dancefestival Tomorrowland in Boom open. 38.000 bezoekers uit de hele wereld zullen hun tent opzetten in Dreamville voor het eerste festivalweekend. De organisatie heeft enkele verrassingen voorzien.
17: We hebben bijvoorbeeld bepaalde verrassingssets georganiseerd. Opeens ga je misschien een DJ zien spelen in de supermarkt van Dreamville. We hebben bijvoorbeeld ook een tennismatch die zal gespeeld worden tussen Lost Frequencies en Zizo Bergs. En verder, ja, muzikaal gaan we toch wel heel wat leuke dingen doen. Bijvoorbeeld Amber Broos, een van onze jongere DJ's, zal bijvoorbeeld een DJ-set spelen met haar papa, Yuri Broos.
15: Het is vandaag ook precies een jaar geleden dat het hoofdpodium van Tomorrowland volledig afbrandde. Het festival voorziet nu extra veiligheidsmaatregelen en door de droogte mag er tijdens het eerste weekend geen vuurwerk afgestoken worden. In verschillende Oekraïnse steden zijn er protesten tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. De betogers willen dat de Oekraïnse president Zelensky dat ontslag terugdraait. De man was nog maar een half jaar in dienst als defensieminister en wordt gezien als de man achter de succesvolle droneaanvallen tegen Rusland. President Zelensky herschikt zijn regering, maar waarom die minister weg moest, is niet bekend. Op het WK voetbal hebben de spelers van de Argentijnse ploeg hun overwinning tegen Engeland gisteravond na de match gevierd met een opvallend spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en het Verenigd Koninkrijk in 1982 hadden over die Britse Falklandeilanden voor de Argentijnse kust. De voetbalbond FIFA verbiedt politieke boodschappen en dus kunnen de Argentijnse spelers in principe een sanctie krijgen. Het wordt opnieuw een warme en zonnige dag. 30 graden in het binnenland en 24 graden aan zee. Morgen tot 27 graden. In de Ardennen mogelijk wat onweer. En vanaf het weekend iets koeler en ook meer wolken.
18: M&M.
13: Maar weet je nog toen Carly Rae Jepsen een mega hit scoorde in het begin van de teens? Met deze Call Me Maybe.
19: The official sound of summer.

0: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelt.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Zowel morgen als volgende week zondag staat hij op de mainstage van Tomorrowland, Martin Garrix. The official sound of summer. Even, hoe cool zou het zijn als Ed Sheeran daar ineens als surprise act op het podium verschijnt tijdens de act van Martin Garrix? Ik hoop het, dat zou zo cool zijn, maar ja, we weten het niet. We zullen het zien.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: M&M.

Summer. De beste zomersongs in de mix. Nog eens allemaal van elke dag hier tussen 9 en 10 s'avonds. En er werken nog een kwartier vertragen op de E17 naar Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. En ook op de E40 naar Veurne tussen Gistel en Nieuwpoort. Op de Antwerpse ring richting Gent is het een kwartiertje erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen die zijn kleiner. En ook op de E40 van Leuven naar Brussel in Bertem is het uitkijken voor een defect voertuig daar op de linkerrijstrook.

een American Girl al gevonden, hoor, Harry Styles. Namelijk Zoe Kravitz. En ze steken hun liefde niet meer weg. Ze worden gespot, al knuffelend, al kussend op een picknickdeken. En Zoe, die heeft een gigantische diamant rond haar vinger. Je kan er niet naast kijken. Dus de fans die zijn ervan overtuigd dat ze binnenkort gaan trouwen. Eerst die wereldtournee afronden natuurlijk. Morgen dan staat hij in Brazilië.

Desire. En Ilse die stuurt hier nog dat ze onderweg is voor een weekendje naar Nederland. Het moet niet altijd super ver zijn van huis, hè? Hey, goed bezig. Ben je ook onderweg naar je vakantie? Kom je terug van je vakantie? Ben je aan het werken? Ben je gewoon een beetje aan het chillen? Ben je aan het doodgaan van de warmte? Je mag het altijd even laten weten aan mij, hè?

paar weken geleden is de deluxe versie uitgekomen van het album van Sam Fender, People Watching, met 8 extra nummers, onder meer een duet met Elton John. En deze staat er natuurlijk ook op, Rain Me.

zeg Sam. Body kan maar beter snel ready zijn van Somber. Want wij zijn dat ook. En we verwelkomen hem met open armen op Pukkelpop 23 augustus. Wat ik wel zie, is dat jij hier duidelijk ook nog niet ready bent voor die hittegolf. Hij is bijna gedaan, jongens. Echt waar. Leander Proot uit Maldegem. Die stuurt hier... Ja, dat hij aan het werk is bij de groendienst, recht aan het sterven is van de hitte. Ook Vic, commissaris in de airco en nog steeds bloedheet in de tractor. Ja, dat is eigenlijk een soort mini-serren, hè, zo'n tractor. En Nico, de kastelein, die is met zijn hoofd gewoon voor de ventilator gaan zitten. En zo houdt hij het hoofd koel. Het wordt beter, jongens.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetwrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
3: Een hele goede middag, het is 12 uur.
2: VRT Nieuws.
3: Met Lina Verbeek.
4: In heel Vlaanderen geldt nu code oranje voor droogte. Door het warme en droge weer van de afgelopen weken is vanaf nu in Vlaanderen code oranje van kracht. Die moet de watervoorraden beschermen. Dat heeft de droogtecommissie beslist die voor het eerst dit jaar samen zat. Een echt verbod op bijvoorbeeld sproeien van tuinen of vullen van zwembaden komt er voorlopig niet. Maar de overheid vraagt wel om verstandig om te gaan met water. Zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V.
5: Ons drinkwatervoorziening hebben we de voorbije jaren bijzonder veel investeringen gedaan. Maar als gevolg dat we vandaag die leveringszekerheid kunnen garanderen voor elk gezin. Maar we roepen wel op om zuinig te blijven. En we zien ook dat de Vlaming ook wel gevolg heeft aan die oproepen. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Dat stemt ons tevreden en we willen de Vlaming echt wel aanmoedigen om zuinig te blijven omspringen met het drinkwater.
4: Op verschillende waterwegen zullen schepen in groep door de sluizen moeten. Zo moeten die minder open en dicht gaan en stroomt er minder water richting de zee. De Vlaamse redders willen dat er tijdens zwemlessen meer aandacht komt voor zwemmen in open water. Gisteravond is in Knokke-Heist een Franse man van 44 verdronken nadat hij in de problemen was gekomen in zee. Hij werd nog gereanimeerd, maar is ter plaatse overleden. Volgens het parket zwom hij in een verboden zone. Zwemmen in open water is helemaal anders dan in een zwembad, zegt de Vlaamse Reddingsfederatie.
6: Het is troebel water, de afstanden zijn groter. Je kunt niet even een korte pauze pakken. Dus dat moet je echt wel stap voor stap aanleren. Ik denk dat het echt wel belangrijk is om de mensen leren het beeld veranderen. Dan hoor ik soms, ja, in 10 lessen kan je bij ons leren zwemmen. Sorry, dan ben je gewoon aan het zeveren. Dat kan onmogelijk. Je kan in 10 lessen misschien wel de basiskills leren van hoe je moet zwemmen, maar meer ook niet.
4: De camping van het dancefestival Tomorrowland in Boom is geopend. 38.000 bezoekers uit de hele wereld zetten hun tent op in Dreamville voor het eerste festivalweekend. Er zijn ook enkele verrassingen voorzien, zegt de organisatie.
7: We hebben bijvoorbeeld bepaalde verrassingssets georganiseerd. Opeens ga je misschien een DJ zien spelen in de supermarkt van Dreamville. We hebben bijvoorbeeld ook een tennismatch die zal gespeeld worden tussen Lost Frequencies en Zizo Bergs. En verder, ja, muzikaal gaan we toch wel heel wat leuke dingen doen. Bijvoorbeeld Amber Broos, een van onze jongere DJ's, zal bijvoorbeeld een DJ-set spelen met papa, Yuri Broos.
4: Exact 1 jaar geleden brandde de mainstage van Tomorrowland volledig af. Het festival voorziet nu extra brandveiligheidsmaatregelen. En door de droogte mag er tijdens het eerste weekend ook geen vuurwerk afgestoken worden. En in verschillende steden in Oekraïne komen mensen op straat tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. De betogers willen dat president Zelensky dat ontslag terugdraait. Mikhailo Fedorov is 35 en was nog maar een half jaar defensieminister. Hij wordt gezien als de man achter de succesvolle drone-aanvallen tegen Rusland. President Zelensky herschikt zijn regering, maar waarom die minister weg moet, is nog niet bekend. Het blijft zonnig en warm, tot 30 graden vandaag. In het zuidoosten is er wat kans op onweer. Morgen eerst bewolkt, maar het blijft wel droog dan. Na de middag meer zon en tot zo'n 28 graden. Vanaf zaterdag minder warm en wat meer wolken. Dan halen we tot 22 graden in het binnenland.
2: M&M.
3: Zeer benieuwd of je zo meteen onze rated song nog eens gaat laten doorgaan of dat je hem een dikke buis geeft. Ja, dat is voor zo meteen.
8: The official sound of summer.

0: Dat bepaal jij.
1: MNM.
2: Rate the song.
0: En Ugelde gaat nu intussen toch al wel een aantal keer door. Hij is op het goede pad. Het is ook wel echt een nummer dat je meteen katapulteert naar Tomorrowland of eender welk ander festival. Het is gewoon echt een goede vibe. Het hele album is onlangs ook uitgekomen. Zijn allereerste album, 21. Dus ga dat zeker ook eens checken als je fan bent van deze, want die staat er ook op. En vergeet zeker niet om nu eerst jouw punten op 10 te geven, want alleen zo kan je bepalen of die doorgaat in de playlist of niet. Dus, hoeveel krijgt deze Moving to the Sun van jou? Laat me het weten in de app van M&M.
2: Rate the Sun.

Heerlijk, Moving to the Sun. Breathe the Song. Ik ben duidelijk niet de enige die hier gigantische fan van is. Laura Ulens geeft een dikke 10 op 10. Ook Annelies de Roos, een 20 op 10 zelfs. Arne Thijs ook 10 op 10. Ik ben niet van de jonge generatie. Ik verjaar zaterdag 54, maar hey, I love it. Het is een nummer voor alle leeftijden, dat staat vast. Dennis Aerts, ook een 10 op 10. Eva Daams een 10, maar ik zie hier veel tienen. Elsie zegt Summer Vibes een 8. Ilan Samijn geeft een 6,5. Tobias ook een 10 op 10. Goeie hit, ook een dikke 8 op 10 van Pepijn. Anne die zegt nog nooit naar Tomorrowland geweest, maar met dit voel ik wel echt de vibes. Ah, wel, dat is, ik zie echt Tomorrowland voor mij als ik dat nummer hoor. Het is ongelooflijk, ook jouw score. En dat geeft een totaal van... ja, toch 9 op 10 hoor. Hey, fantastisch. Er zijn weinig songs die het zo goed doen in Rate a Song. Dus straks dan hoor je hem sowieso opnieuw na 6.

0: DAB Plus en op VRT Max.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Elton John. Die blijft ook gewoon nog keiveel optreden op zijn leeftijd. Hè. Ik vind dat echt zot. Met Dua Lipa, Cold Heart. Ja, en Meteor die heeft ook nog wel best een drukke zomer. Ik hoop dat het er een beetje oké mee gaat na de breuk met Céline. Je ziet hem onder meer in Essen, in Kinrooi, Bredene. En natuurlijk volgend jaar ook voor 10 jaar Meteor in de AFAS Dome in Antwerpen. Dit is Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

verveelt nooit. Die Birds of a Feather, zo chill zomers, lees ik hier in de app van M&M. Het is zo, het is een feit. Zometeen komt Berre eraan. Ook nog eens een update over hoe het met Dino gaat. Eerst op de E40

de E17 naar Antwerpen tussen Waasmünster en Sint-Niklaas. Op de Antwerpse ring richting Gent nog 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Brussel dan is de Belliard-tunnel gesloten richting de E40. Er staat daar wel een voertuig met pech op de kleine Brusselse ring richting Zuid in de Annie Cordy-tunnel op de rechterrijstrook. Nog een defect voertuig op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom bij Leugenberg op de rechterrijstrook. En nog in Vilvoorde is de Europabrug afgesloten voor werken in de richting van Vilvoorde. Je moet daar omrijden via de Boeddhabrug.

0: Tomorrowland. Want zometeen gaat Dreamville open. Dat is de camping van Tomorrowland. Dat betekent ook meteen al een dik feestje op The Gathering. Zo heet dat daar. En wie dat feestje op gang mag trekken, is niemand minder dan Dino. Dat is onze Start DJ-winnares van een paar maanden terug. En deze ochtend heeft Alexandra Gazzina haar al eens opgebeld. En ze vroeg haar hoe ze die set nu heeft aangepakt qua voorbereiding.
1: Ik heb er wel lang over nagedacht. Ik ben er al wel een weekje mee bezig, denk ik. En dan gisteren heb ik toch besloten om toch nog een helemaal andere set te maken, omdat ik het gevoel had dat toch niet helemaal zo Dino was. Dus ja, we gaan het zien, maar ik heb het gisteren nog wel helemaal omgegooid.
0: Kijk, dat is gelijk de echte artiesten. Hè. Heel je set nog omgooien de dag voor je moet beginnen. Volgende week zondag trouwens, dan staat ze nog eens op Tomorrowland op de Elixir Stage. Dus dat is echt wel zot. Twee keer goed bezig. We zijn trots op onze M&M Start DJ-winnares. Trouwens, je kan het ook allemaal meevolgen, Tomorrowland. De main stage, die kan je livestreamen vanaf 2 uur, vanaf morgen en zondag vanaf 2:30 tot 12 of tot 1. Je moet maar eens checken op VRT Max. Heel wat uren dat je daar kan volgen van de mainstage. En Netsky, die gaat er natuurlijk ook staan. Nu zaterdag en volgende week zaterdag.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.

tips. Swimmetje, dat zou goed doen, hè. Het is een liefdevolle dag. Dat gaan we vieren met de diepe, intense liefde van Leona Lewis. Zometeen uit de Nillies. Eerst deze move.

gezegd, zet dit liedje eens op wanneer je vrouw of je vriendin haar regels heeft, dan score je punten. Bleeding Love van Leona Lewis. Nu de nieuwe van Anton, de enige heet die. Ken je misschien nog wel van Hyperventilatie, van Vluchtstrook. Heeft al veel hits gescoord, doet het heel goed in Nederland. De song zelf die gaat over een geheime connectie tussen twee mensen. Over wie dat meisje dan effectief is, daar wil hij zelf niks over zeggen. Benieuwd of dat mysterie...

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra.

0: Beek. We moeten zuinig zijn met drinkwater. In heel Vlaanderen geldt nu code oranje voor droogte. Die code moet de watervoorraden beschermen. Op dit moment is er nog geen tekort aan drinkwater. Er is dan ook nog geen verbod op bijvoorbeeld het wassen van auto's of het vullen van zwembaden. Maar de overheid vraagt wel om waterverspilling te vermijden, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V.
1: Er is vandaag nog geen concreet verbod opgelegd vanuit de droogtecommissie. Het wordt dag op dag gemonitord. De drinkwatervoorraden zijn voldoende aangevuld. Maar als de weersvoorspellingen blijven wat ze vandaag zijn, op lange periode van droogte, ja, dan kan dat mogelijk ook aangepast worden. Daarom dat we ze echt blijven oproepen, aanmoedigen om zeer kritisch te kijken naar hoe ga je om met je drinkwater. Ga daar zeker niet je gazon mee sproeien.
0: De droogte heeft ook gevolgen voor het vrachtverkeer op rivieren en kanalen. Het waterpeil is daar aan het zakken, waardoor schepen op sommige plaatsen minder diep kunnen zakken. Daardoor moeten ze zo'n 10% minder vracht vervoeren. En dat heeft economische gevolgen, zegt de Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart.
2: Dat betekent dat omgerekend je prijs per ton sowieso gaat stijgen. Je gaat ook meer schepen nodig hebben om dezelfde hoeveelheid lading te kunnen vervoeren. En dat zet druk op de markt. Als er meer vraag is naar transportruimte, dan gaan automatisch ook de tarieven stijgen.
0: Op verschillende waterwegen moeten schepen in groep door de sluizen. Die moeten dan minder open en dicht gaan en zo stroomt er minder water naar zee. Er komen minder opvangplaatsen voor asielzoekers in het Brussels gewest. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt had vorige week al 300 van de 2000 opvangplaatsen geschrapt. Nu schrapt ze er nog eens 700. Zo blijven er dus nog 1000 plaatsen over. Het zijn opvangplaatsen die er 4 jaar geleden tijdelijk bij kwamen, omdat er niet genoeg plaats was in de gewone opvang voor asielzoekers. Tegen eind dit jaar wil Van Bossuyt alle asielzoekers weer in het gewone opvangnetwerk opnemen. En in verschillende steden in Oekraïne komen mensen op straat tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. Mikhailo Fedorov is 35 en was nog maar een half jaar defensieminister. De betogers willen dat president Zelensky dat ontslag terugdraait, zegt oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen, die in Oekraïne is.
3: Die man staat eigenlijk voor de moderne oorlog, dus een oorlog met drones, maar ook de manier van oorlog voeren waarbij je niet alleen op die frontlinie concentreert, maar ook met aanvallen diep in Rusland op olieraffinaderijen. En ook de mensen die aan het demonstreren waren vanochtend, waar ik bij was, die zeiden van ja, wij vonden het juist zo goed dat ze zich daarop richten, want dan stort het front op een dag in elkaar, omdat Rusland economisch in elkaar stort.
0: De Oekraïense president Zelensky herschikt zijn regering, maar waarom die minister weg moet is niet bekend. Het blijft zonnig en warm tot 30 graden vandaag. In het zuidoosten is er kans op onweer. Morgen eerst bewolkt, het blijft wel droog dan. Na de middag meer zon en tot zo'n 28 graden nog. Vanaf zaterdag minder warm en wat meer wolken. Dan halen we tot 22 graden in het binnenland. M&M.
4: Eerste gitaar kopen in een Five and Dime, een goedkope Amerikaanse supermarkt. Dat is het begin van de zomerse classic die ik zo meteen ga draaien.

0: Richie, citroen met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

en een beetje liefde. Dat is wel wat de wereld kon gebruiken, denk ik, na gisteren de match van Engeland-Argentinië te zien. Ik ken niet veel van voetbal.

heftig. Als je het ook gezien hebt, dan weet je wel wat ik bedoel. Alleszins, Argentinië is toch wel mooi gewonnen met 2-1 tegen Engeland. Dus nu zondag, dan wordt de finale gespeeld tegen Spanje. Om 9 uur kan je dat allemaal volgen op VRT Max en op sporza.be. Als je al een pronostiekje hebt voor wie de kampioen wordt, dan mag je dat altijd even laten weten in de app van M&M.

0: laatste die voor Spanje supporter. Jury die zegt, ik heb voor het toernooi gezegd dat Spanje wereldkampioen wordt. Dus voor mij is het sowieso Spanje. Miguel Goderis die zegt España natuurlijk. Patrick die zegt ook, ik denk dat Spanje gaat winnen met 1-0 tegen Argentinië. Zondagavond 9 uur, dan begint die match. Dan gaan we het hopelijk daarna wel weten. Hè. Als er geen verlengingen zijn, geen penalties, dan weten we het hopelijk snel. Dus we gaan het allemaal volgen via VRT1 en via Sporza. Naar Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. 20 minuten file rijden door een defecte vrachtwagen. Zijn daar twee rijstroken dicht. Op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. In Brussel is de Belliard-tunnel gesloten richting de E40. Het gaat daar moeizaam vanaf de kleine ring.
1: Anke Goergen.
2: Official sound.

Die zegt, dat is het ze. Dankjewel voor Bazaar Nacht in Amsterdam. Ja, ondertussen zitten we hier nog net niet aan de 30 graden hier in Brussel. Maar we klimmen wel weer naar het warmste moment van de dag. Hè. Iris die heeft vandaag waterijsjes voor de kids in huis gehaald. Oh, zo'n raketijsje nu. Oh, daar heb ik zoveel zin in. Bon, de temperature van Jean-Paul die is altijd ook on point. Hè. Hier uit de Nilly.

0: uw solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
6: Mannekes.
7: Pompi.
6: Morgen.
7: Is gamma open tot 8 uur s'avonds.
6: En het is nog nee tegen BTW.
7: Weten we.
6: Maar niet voor iedereen, hè.
7: Weten we.
6: Alleen voor mensen met een gamma pluskaart.
7: Weten we.
6: Waar gaan we dus naartoe morgen?
8: Naar gamma.
6: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
7: Weten we.
9: Morgen is gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle gamma pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
11: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 € per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Iedereen!
7: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
8: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag!
7: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
9: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
10: Even

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Krijg je van Melina Verbeek.
2: We moeten zuinig zijn met drinkwater. In heel Vlaanderen geldt nu code oranje voor droogte door het droge en warme weer van de afgelopen weken. Op dit moment is er nog geen tekort aan drinkwater, maar de overheid vraagt wel om waterverspilling te vermijden. De droogte heeft nu al wel gevolgen voor het vrachtverkeer op rivieren en kanalen. Het waterpeil is daar aan het zakken, waardoor schepen op sommige plaatsen minder diep kunnen varen. En daardoor moeten ze zo'n 10% minder vracht vervoeren, zegt de Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart.
3: Dat betekent dat omgerekend je prijs per ton sowieso gaat stijgen. Je gaat ook meer schepen nodig hebben om dezelfde hoeveelheid lading te kunnen vervoeren. En dat zet druk op de markt. Als er meer vraag is naar transportruimte, dan gaan automatisch ook de tarieven stijgen.
2: In deels in Stokkum in Limburg is de natuurbrand onder controle. Het vuur ontstond gisteravond. De brandweer was tot middernacht bezig met blussen. Maar vanochtend flakkerde het vuur weer op. Zeker 40 aren is verloren gegaan. Dat is ongeveer de helft van een voetbalveld. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Mogelijk heeft iemand de brand aangestoken. Op Dreamville, de camping van Tomorrowland in Boom, hebben al heel wat festivalgangers hun tent opgezet. Komend festivalweekend zal er geen vuurwerk zijn, want dat is verboden door het droge en warme weer. Sommigen vinden dat jammer, anderen begrijpen het wel.
4: The festival would be incomplete, but we support the decision since it's for everybody's safety and yeah, it's what's most important here.
5: I'm actually like very, very disappointed because last year the main stage burned down. This year there is no fireworks. Okay, I get it because of the code orange, but I'm like 2018, 2019, 2020, there were like 36 degrees and we had dropped everything and the fireworks still were going on. I don't want to complain, but it's like very sorry to say it, but it's a pain in the ass.
2: De kustreddingsdienst roept opnieuw op om altijd in een bewaakte zone te zwemmen, waar er dus redders zijn. Gisteravond stierf een Fransman van 44 in Knokke-Heist nadat hij in een onbewaakte zone in de problemen was gekomen. De stroming in zee is verraderlijk door de stevige wind, zegt de kustreddingsdienst.
6: Het zijn prachtige stranddagen, ongetwijfeld, maar aan de kust staat een stevig windje. Dat veroorzaakt ook een stevige branding en in combinatie met het springtij van de afgelopen dagen was het toch wel een zeer onstuimige zee. Dus iemand die minder goed kon zwemmen, kon zeer makkelijk in de problemen raken. En dat hebben onze redders eigenlijk ook wel gemerkt de voorbije week.
2: Het blijft zonnig en warm tot 30 graden. In het zuidoosten is er kans op onweer. Morgen eerst bewolkt, blijft wel droog. Na de middag krijgen we dan meer zon en tot zo'n 28 graden. M&M.
1: Straks bekomen van Messi, maar eerst hydrateren met Calvin Harris en Ellie Goulding.

0: flashback naar Wesley Sonck, die gisteren tranen kreeg in de ogen. Ruben maakte hem daar attent op. Het was na het zien van de beelden van Messi, die heel gelukkig zijn handen de hele tijd in de lucht wierp. En terecht ook, want ja, Argentinië over Engeland. En dus...
1: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
2: M&M Live.

0: Ik snap dat wel hoor, dat je baalt dat er dan geen vuurwerk is. Je komt van de andere kant van de wereld. Je weet dat dat gigantisch vuurwerk is. Niks gaat boven dat van Tomorrowland en dan gaat dat niet door. Maar oké, alles voor de veiligheid. En deze DJ-licious, die gaat er wel zijn.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
3: Met onder meer Brechtje Eating en Jano met een J.
4: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
3: Nu op VRT Max.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Zolde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: M&M.

Heb je andere plannen zondagavond of ga je echt wel naar de finale kijken? Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Bij mij staat het geboekt hoor, met de Sporza supporterszetel. Ik ga er zijn. 2:30 op de Antwerpse ring richting Gent is het een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Elders op de snelweg lichte vertragingen, maar nog in Brussel is de Belliard-tunnel gesloten richting E40. Het gaat er moeizaam vanaf de kleine ring en ook de Jubelpark en de Wettunnel die zijn afgesloten.

over een maand is het exact een jaar geleden dat ze op een festival van ons stond, op Pukkelpop Chapel Roan. Dat is op vrijdag 15 augustus. Deze keer niet op de line-up van Pukkelpop. De herinneringen hebben we wel. Binnenkort treedt ze wel op in een park in Californië. Ik heb dat eens opgezocht, want met die bosbranden daar, dat ziet er zeker niet veilig uit, maar het blijkt er nog een afstandje van. Ja, wat een miserie is dat daar. Dit is Miles Smith. Watching.

0: Sam Smith en Niall Horan, Drive Safe. De man met een van de leukste kapsels van Vlaanderen komt eraan. Die trouwens ook nog altijd een stem verdient voor VRT Zomerrit 2026 van jou op VRT Max. En ook Afrojack.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de Zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Deel met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.

Dit zijn de dagen om een VRT Zomerhit 2026 te maken. Hartjes geven op VRT Max voor Aaron Blommaert en Zoe Lieve. En tranen van goud. Over een dik uur gaan we nog eens spelen voor Cinematickets in de avondshow. Ik ga hier gewoon blijven voor jou. En dat is misschien wel handig, want... je zou zomaar eens een film kunnen zien die een zot record heeft gevestigd. Eerste biografische film die meer dan, hou u vast, $1 miljard opbrengt. 1 miljard. Nog nooit een film gedaan. Eerste biopic die zo'n mijlpaal bereikt. Ja, het kan niet anders dan van Michael Jackson zijn. Al weet ik niet of hij nog in de cinema speelt bij ons eigenlijk. Zo ja, ga kijken, want oh, die beelden, die muziek. This Beat It, MJ.

Witte t-shirt, rode jas, vingerknip naar de zijkant. Dat is Beat It, dat is Michael Jackson. En ja, ik ben het nog eens gaan checken. Je kan nog altijd naar Michael gaan kijken in elke bioscoop gewoon in ons land. Terecht ook, want een film die zo succesvol is, daar moet je naar tot in het oneindige kunnen blijven kijken. M&M. Thomas Gray komt eraan. Ook eentje waarvan je denkt, amai, dat heb ik echt in geen lifetime mee gehoord.

0: thriving Alex Warren. Deze week nog in New York opgetreden. Springt ook altijd zo op mijn Spotify. Ook met dit nummer. Bij ons hoef je er zelfs niet op te klikken. Het is gewoon gratis en voor niks op M&M. Alex Warren en Passenger.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
0: Het is 3:00.
4: 14 uur.
0: Met Melina Verbeek.
5: Er is nog altijd hinder in de Antwerpse haven na het giflek. De grote containerterminal aan het deurgangdok mag nog niet volledig heropstarten, dat zegt de haven van Antwerpen. Eergisteren ontsnapte daar waterstoffluoride, een giftige stof, uit een container. Er werd een veiligheidszone ingesteld en 150 mensen moesten naar het ziekenhuis. Iedereen is intussen wel al opnieuw naar huis. De luchtkwaliteit werd gemeten en die is nog niet zoals het hoort. Daarom blijft een deel van de terminal dus dicht tot alles is schoongemaakt. In het gemeentehuis van Alken in Limburg liggen sinds vandaag rouwregisters voor de 4 mensen van een Alkens metaalbedrijf die deze week omkwamen bij de brand in het Oxygebouw in Brussel. Het gaat om een van de zaakvoerders, een man van 46, en 3 personeelsleden van 44, 36 en 23. Veel mensen hebben al iets in het rouwregister geschreven.
6: Eén daarvan was mijn buurman. En voor mij is het gewoon heel erg het gevoel van dat de goede mensen het eerst gaan. Een beetje het onrechtvaardigheidsgevoel. Ja, en dat greep natuurlijk aan.
7: Ik heb ook in de lift gezeten gehad. Want die maakte onderdelen van mij. Ik kan het moeilijk geloven wat er gebeurd is. Volgens mij is de lift nooit in orde geweest. Want anders kan dat normaal niet gebeuren.
5: Zaterdag is er een stille waken in Alken om de slachtoffers te herdenken. In Algerije in Noord-Afrika zijn afgelopen nacht zeker 11 mensen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Er vielen ook 19 gewonden. Het is niet duidelijk hoe oud de slachtoffers zijn. De Algerijnse premier heeft het ziekenhuis bezocht waar de gewonden naartoe zijn gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En op 3 stranden liever in Oostende, Middelkerken en Knokke-Heist hebben wetenschappers matten gelegd die als woonplaats voor strandwormen moeten dienen. Met het testproject wil het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek vooral meer kokerwormen aantrekken, omdat die de stranden kunnen helpen beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Nu moeten stranden regelmatig opgespoten worden, omdat het zand mee in zee wordt gesleurd. Maar door zandwormen zou dat minder nodig zijn, zegt het ILVO.
8: Wat is het kenmerk van die kokerworm? Die maakt verharde kokers in het zand. Als je er zoveel bij elkaar hebt, dan heb je plots een veel sterkere zandlaag die iets meer weerstand zal bieden tegen de werking van de zee en het weghalen van het zand.
5: Het blijft zonnig en warm tot 30 graden vandaag. In het zuidoosten is er kans op onweer. Morgen eerst bewolkt, maar het blijft wel droog. Na de middag meer zon en tot zo'n 28 graden nog.
1: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: M&M.
0: Besparen op water, maar niet op goede muziek. David Guetta en Somber, straks eerst Becky G en Omega.

wel de laatste dag vandaag dat we die hitte echt gaan voelen. Dus misschien ergens, geniet ervan, zal ik het zo zeggen. Morgen weer wat koeler, dus nu nog volop in zomervibe. En dat doen we met Judith Seuss. Nu met een throwback van 2009. David Guetta en Kelly Rowland.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: M&M Live.

0: zo leuk als verliefd zijn in de zomervakantie. Het voelt altijd nog intenser. Judith, I'd love to be in love. Bruno Mars houdt bijna halt in Londen met zijn tour, maar hij is zo meteen al hier.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
11: en de Ketnet-rappers van Hallo Kroket.
10: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
12: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Sleep
14: World. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
15: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
16: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: Het framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delize.be/superplus.

weer niet weet wat ze meemaken na Harry Styles. Bruno Mars weer in Wembley Stadium over 2 dagen. In het weekend is hij daar. Net nog Italië gedaan. Zou hij deze oldie dan nog eens doen? Uptown Funk. Maar eerst dus Tomorrowland. Weekend 1, je kan het al ruiken. En wie gaat daar staan? Natuurlijk Lost Frequencies. Je kan trouwens altijd intunen live op de mainstage via VRT Max.

daar zijn Spaanse vlag al uithangen. Enrique Iglesias. Een van de dure balustrades liever in zijn villa in Miami, want hij woont niet meer in Spanje, wel in Miami. Dus Spanje, Argentinië, nu zondag. Ik denk dat hij gaat kijken. Can we

Summer. Sabrina Carpenter. Een mooi zomers rijtje met Nina Black en Ed Sheeran zo meteen. De Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra momenteel tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en ook richting Nederland, een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In Antwerpen-West is de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval en op andere plekken op de snelweg lichte vertragingen.

0: je het gevoel hebben dat je op een eiland zit. Er is niet veel volk, maar er zijn wel ijsjes.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De genomineerden, die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhit.
3: Wie wint VRT Zomerhit?
4: Dat bepaal jij.
3: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
4: Het is pas echt zomer met...
5: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.

denk op dit moment een bolletje stracciatella en een bolletje mango in een potje. Ja, ik vind een hoorntje heel vaak gedoe, het is lekker, maar dan heb ik liever rustig in een potje dat het niet overal hangt. Ja. Welke smaak zou jij op dit moment nemen, zeg? Bijna 30 graden alweer om 4:15. Dit is Max en Andrew Grammer. Andy Grammer. Dat is beter.

voor mij hetzelfde ijsje stuurt, Kellyn. Stracciatella en mango. Als het niet klassiek moet zijn, wat mag het dan wel zijn? Laat maar weten in de app.

0: Ferrero ijs. Let me kiss you. Daar zou ik een bak van kunnen opeten, denk ik.
1: Amai.
0: Nog beter dan Ferrero zelf. Banaan komt ook binnen. Of smurfenijs of cookiesijs. Als het is niet vanille moet zijn. Dit is Teddy's Whip.

0: zo midden in juli. Wat doe je dan? Als je even niet moet werken of vakantiedagen hebt. Altijd leuk om naar de cinema te gaan. Zometeen ga je er voor spelen kunnen spelen in de avondshow.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
0: Een goedemiddag, het is 4 uur.
6: RT Nieuws.
0: Met Lina Verbeek.
7: In de Tour is de 12e rit aan de gang. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners vandaag door de streek Bourgogne. De aankomst ligt in Chalon-sur-Saône. Christophe van der Goor, deze 12e rit is er weer eentje voor de sprinters?
8: Ja, dat zou wel best kunnen. We zitten op 67 kilometer van de streep en we zien in het peloton vooral de ploegen van de sprinters van Tim Mellier, Jasper Philipsen, Olaf Kooi natuurlijk. En ja, renners rijden voorop, een kwartet. Daarbij onder meer Caruso en Vaast Goffert, een Italiaan en een Fransman. Maar hun voorsprong wordt echt wel binnen schot gehouden. Amper 40 seconden. 67 kilometer nog, tot inderdaad Chalon-sur-Saône.
7: Dankjewel, Christophe. Een agent van de politiezone Brussel-West is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel omdat hij drugs gebruikte tijdens zijn dienst. Hij werd in februari betrapt nadat hij cocaïne had gesnoven in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank oordeelde ook dat hij schuldig is aan het stelen van €525 uit een van de kluizen. De agent, die momenteel geschorst is, mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen en moet zich laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. Mobiliteitsorganisatie Touring moest tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie meer mensen met autopech helpen. Het aantal oproepen voor medische bijstand daalde dan weer. Volgens Touring kiezen meer Belgen voor een autovakantie dichtbij.
9: Er zijn nog heel veel mensen die kiezen voor de auto omdat ze in de buurlanden blijven of in eigen land blijven. En de auto wordt ook nog altijd beschouwd als een flexibel middel om te kunnen schakelen wanneer dat er bijvoorbeeld iets gebeurt in het buitenland of in het land van bestemming. Maar nu door de uitzonderlijke hitte die we kennen, zien we natuurlijk dat ook de pannes navenant stijgen.
7: Meestal ging het om batterijproblemen, beschadigde banden, problemen met het koelsysteem of een defecte airco. En in Italië is de CEO van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het beheer en onderhoud van de ingestorte brug in Genua veroordeeld tot 12 jaar cel. Die brug stortte 8 jaar geleden in bij hevige regen. 43 mensen kwamen daarbij om, vooral mensen die over de brug reden en naar beneden vielen. Achteraf bleken er fouten te zijn in het ontwerp, maar de brug werd vooral te weinig gecontroleerd en onderhouden. Op het proces stonden meer dan 50 mensen terecht. Zon en stapelwolken en tot 30 graden. In het zuidoosten is er kans op een onweersbui. Morgen eerst bewolkt, na de middag krijgen we meer zon en tot zo'n 28 graden dan.
0: Mona, hallo. In welke files kan je momenteel staan?
10: Je kan gaan staan op de E40 richting kust, want daar verlies je 20 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren. Daar staat een defecte vrachtwagen rechts. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Hou ook rekening met een kijkfile daar. Nog een ongeval op de E17 richting Kortrijk bij Kortrijk-Zuid. De weg is daar gedeeltelijk versperd. Richting Antwerpen gaat het wat trager op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas. Verderop bij Haasdonk nog eens door een ongeval rechts. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 15 minuten. Dat is tussen Sint-Anna, Linkeroeveren en Borgerhout. In Antwerpen-West is ook de linkerrijstrook afgesloten door nog een ongeval. En verder op de snelweg enkel lichte vertragingen.
11: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
12: M&M.
0: Samen met ijsjes kun ik trakteren, al kan ik dat eigenlijk niet. Dus daarom, met Cinematicket, speel mee met de volle pot door het nu te sturen in de app.

0: het is donderdag namiddag, dus binnen 2 dagen weekend. En binnen 2 dagen geen kans meer om cinematickets te winnen. Dus doe het nu en stuur de volle pot in de app van M&M. Dan spelen we er in een kort spelletje voor samen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zomervakantie om een beetje te bekomen. Dan is alles wat rustiger. Alhoewel, in Meteor zijn geval denk ik ook wel heel veel optredens, her en der. En dat kan dan misschien voor de nodige afleiding zorgen in liefdesverdriet. Meteor en nooduitgang, bijna 4:10. Kom dan altijd even je cinematickets hier halen. Je moet er natuurlijk wel een beetje moeite voor doen, maar het is tof. Hè? Het is een tof spelletje. We spelen vandaag met Magali Schmidt uit Antwerpen. Hey.
1: Hallo.
0: Hi. Magali, je bent nog aan het werk. Is het heel de maand juli nog zo? En zit de vakantie dan in augustus?
1: Klopt helemaal. Ja, ik ben nog helemaal aan het werken.
0: Amai, ja, oké. En hoe sta je daarin op dit moment?
1: Ja, goed, goed, goed. Sleep World, uw
2: slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: M&M Live.
0: Luxe aan jouw werk?

0: donkerrode blouse erop en slippers.
1: Je klinkt ook heel fashionable. Je klinkt zelfs een beetje als Celine van Ooitsel. Ja, het is nu ook ongelukkig dat ik ze erbij haal, maar in haar video's praat zij ook zo eigenlijk. Ik vind dat wel leuk.
0: Is dat?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh, ja. Dat is een leuk compliment, dank u.
1: Voilà, het is zeker een compliment. Magali, nog even aan het werken. We nemen korte pauze. We doen de volle pot. 20 seconden krijg je zo meteen. Daarin krijg je eerst een thema. En binnen dat thema moet je dan in die tijd 8 dingen zien op te sommen. Als je dat lukt om 4 zaken te vinden, dan heb je 1 cinematicket. De volle 8, de volle pot, is met 2 naar de cinema gaan. Gaan we proberen?
0: Okay. We doen ons best.
1: Oké. Okay. Voor dat thema gaan we een throwback doen naar de zomer van 2016. 2016, exact 10 jaar geleden. En exact, ik bedoel echt exact, want op deze dag, 16 juli, kwam er een app in de stores in heel ons land. Ook in andere landen in Europa, maar ook vooral in België. En dat was Pokémon Go. Dus plots elk mogelijk park, verschillende openbare ruimtes, vol met mensen die Pokémons wilden vangen, unieke toestanden. Allee, ze werden ook de Pokémon-jagers genoemd. Was jij daar ook eentje van, Magali?
0: Nee, sorry, totaal niet.
1: Dat had ik niet zien aan. Ik dacht echt iedereen. Ik wel eigenlijk. Ik vond dat wel een leuke competitie. Maar goed, maar je kent het wel.
0: Ja, ik ken het zeker. Okay. Ik ken heel veel mensen dat speelden, maar ik ben nooit niet mee...
1: Niet op ingehaakt. Oké. Dat is ook niet erg, want dat was een zotterage. Maar wat ook een zotterage is en was, want dat is al van in het verleden, zijn de Panini-stickers. Mm-hmm. Zeker nu met het WK voetbal 2026. Dus daarom, Magali, noem mij 8 spelers, 8 voetballers. Het mogen allemaal rode duivels zijn. Het mag eender wie zijn. En de achternaam is voldoende. De tijd gaat nu in.
0: Lukaku. Kevin De Bruyne. Ik ken niks van voetballers.
1: Denk aan de sterren, de grote sterren. Portugal.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Ja.
0: Saka,
1: Messi. Ja, daar zijn we. Oké. Okay. Oké. Okay. Die laatste was nog een mooi stroompje naar het einde. Je hebt 1 cinematicket binnen daarmee. Het was een moeilijke, denk ik.
0: Maar het is super moeilijk. Moest ik die mensen op straat tegenkomen, ik zou die zelf niet herkennen. Zo erg.
1: Is het echt waar? Heb je ook geen enkele wedstrijd gezien van ons?
0: Maar echt niet.
1: Oké, maar kijk, ik vind dat ook niet iedereen hetzelfde moet zijn. Ik verbaas mij erover, aangezien alles voetbal was. Maar ik vind dat iedereen moet kiezen wat hij graag ziet. Ja. Het is helemaal oké, want zelfs Magali, als je er geen jota van kent, heb je nog altijd een cinematicket. Dus ik wens je daar heel veel plezier mee.
0: Dank je.
1: Succes nog voor jullie. Veel plezier op Tomorrowland binnenkort.
0: Tadaa.
1: Yo. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Nee, je kan het maar verhelderend noemen. Hè. Geen enkele wedstrijd van het WK voetbal gekeken. Dan net Magali. Ja, mooi dat je dat toegeeft. Nieuwe kans op cinematickets in jouw zomervakantie. Morgen, iets over 4 uur. Dan heb ik nog een vraag voor zondag, voor jouw weekend.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Hey, hallo allemaal. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.

0: Matthijs, het is om 21 over 4. Kijk, dat is alles waar wij denk ik op hopen, maar het heeft niet veel uitgehaald. Daarnet in de Tour de France, zegt Maarten van Gramberen, het was 24 graden, want ineens begon het te regenen. Maar dat was van korte duur, want we zitten nu weer aan 35 graden op het dashboard. Dat heel duidelijk getekend dat het maar een korte regenbui was. Een half uur geleden en dat ze weer in de hitte aan het strijden zijn met een lekke band voor Vingegaard die nu weer bij de grote groep is aangesloten. Dus Tour de France volg je hier of op sporza.be heb je daar ook constant updates van. Vergeet dat niet, daar kan je het altijd gaan checken. Ik heb een beetje een belangrijke vraag voor nu zondag. Want dan is het voor de allerlaatste keer het WK voetbal 2026. Maar ook voor de allerlaatste keer de Sporza supporterszetel. We zijn dit WK op zowat elke plek in Vlaanderen rondgetrokken met mensen die voor eender welk land aan het supporteren waren om dat gewoon samen te doen, gezellig samen naar de match te kijken en hopelijk het land te zien winnen van jouw voorkeur. Dat was heel plezant, maar nu dus voor de laatste keren voor de grote finale gaan we dat mooi afsluiten. En we gaan dat doen in Blankenbergen op de pier bij Zomerhit van Radio 2. En we gaan onze zetel daar neerplanten en ik heb net het bericht gekregen dat er nog heel veel plaats is. Dus als je denkt, nu zondag, ik ga sowieso naar de finale kijken, maar ik ben nog een beetje aan het zoeken waar, of ik wil dat sowieso op een plek doen waar veel ambiance is, kom dan gewoon af. Ik ben daar. Ik zou heel graag met jou even babbelen. En samen gewoon nog eens even heel uitgebreid naar de voetbal kijken. Dus Blankenbergen it is. Wij gaan daar staan. Er gaat muziek zijn, er gaat drank zijn, er gaat eten zijn. Dus ik zou gewoon komen. En het is dus echt wel degelijk gratis. Je moet geen ingewikkelde ticket kopen, doen en zo. Het is gewoon naar daar gaan en elkaar meeten. En een laatste keer, oftewel Argentinië zien spelen, Spanje, wie zal het halen? Dat gaan we dan samen ontdekken.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Movejo.

Ja, als je altijd al eens de slimste mens ter wereld in het echt hebt willen zien, die van 2025, de allerlaatste, de grootste, dan moet je er ook naartoe komen zondag bij de Sporza supporterszetel. Want Felix Heremans zal de topgast in de zetel zijn en samen met jou naar de finale van het WK voetbal kijken. Het is gratis, dus plan het in uw agenda.

0: Tame Impala wordt nog beter in het seizoen zomer. Dus klinkt dat nog intenser. Dracula om 16:55. Waar moet je aanschuiven, Mona?
1: Op de E40 richting kust. Daar verlies je nu 20 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren. Er staat een defecte vrachtwagen rechts. Maak daar dus zeker een reddingstrook. En hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. Een ongeval op de E17 richting Kortrijk bij Kortrijk-Zuid. De weg is daar gedeeltelijk dicht. Richting Antwerpen schuif je 10 minuten aan op de E17... tussen de werken in Sint-Niklaas en Haastonk. Daar is de weg vrijgemaakt ondertussen. Richting Nederland op de Antwerpse ring zo'n 15 minuten bij... tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout... Richting Gent 10 minuten file golven van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Centrum. En verder op de snelweg enkele lichte vertragingen.
0: Een van de personen die het weekend van de hele wereld beter zal maken, komt er straks aan. M&M. Dorian Ausen.

0: meer Justin Bieber. Nu zondag, als je kijkt tijdens de rust van het WK voetbal. Dus gewoon je tv opzet op VRT1 en je gaat hem zien optreden, Justin Bieber. Zometeen goed nieuws voor iedereen die veel in de auto zit dit weekend.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando. Grando. M&M.

0: mij wel gelijk eigenlijk. Dua Lipa. Niet te hard gaan hoor, met dit weer. Tenzij je hittetraining wil doen, ja. Zeg, over overmorgen. Ik wil je een kleine reminder geven als je op vakantie vertrekt of gewoon veel onderweg gaat zijn dit weekend, want ze waarschuwen voor grote vakantiedrukte. Dat is normaal, hè? Iedereen wil ergens naartoe, nu half juli, midden in de zomervakantie. Touring heeft in landen als Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland code rood gegeven voor die verkeersdrukte, dus voor wie op vakantie vertrekt. En heeft er ook bij gezegd dat het zondag, dat zegt de VAB ook, rustiger zou zijn. Dus mocht het niet uitmaken, zou ik misschien een dag later vertrekken. Alhoewel, eens je je plan in je hoofd hebt en je hebt maar je aantal dagen vakantie, ja, dan wil je gewoon gaan. En je hebt misschien ook geboekt, hè, dus dat is misschien niet zomaar te wijzigen. Wat ze ook zeggen is, er gaat zwaar onweer zijn in berggebieden, dus wees daar extra voorzichtig. Doe geen zotte dingen. Dacht wel, lange autoritten, extra XL, als het met aanschuiven is, dat vraagt om naar goede dingen te luisteren. En die heb ik voor jou. Want het hele seizoen van Lotte gaat diep staat online op VRT Max. Heel leuk, want Lotte van Wezenmaal, de seksuologe, praat met mensen die jij ook kent. En ze doet dat over relaties, over seks, over hun seksleven. En doet dat met hele coole mensen. Clémentine Caron, Mohsin liever Abbas, die je natuurlijk kent van de Sporza supporterszetel nu ook. My man. Brechtje Ieding, ook van bij ons. Koen Krukke zit er ook bij. En ook de heerlijk zichzelf zijnde Merol. Volgende maand in deze zomervakantie op Pukkelpop, op het grote podium. En nu dus in Team Naast Lotte, waarin ze onder andere vertelt waar haar seksleven beter van wordt.
1: Ja, ik ben altijd heel onzeker geweest.
2: Yeah.
1: Gewoon heel onzeker over mijn lichaam. Dat ik ook daardoor geen one-night stands durfde te hebben. Omdat ik gewoon dacht, yeah, zo van, dat ik vertrouw dat niet, zeg maar. Nou, misschien komt daar dan wel bij mij het ook vandaan dat ik mensen toch wil kennen. En dat ik dan pas met iemand naar bed durf te gaan. Mijn seksleven hangt ook zo samen met hoe ik in mijn vel zit. Ik zit bijvoorbeeld nu heel lekker in mijn vel. Dus ik heb ook veel betere seks dan als ik me onzeker voel. Over
2: maar heel normaal.
1: Ja, dan wil je, is dat logisch toch? Dan wil je je ook verstoppen. Dan wil je niet dat iemand naar je gaat kijken of aan je zit. Zo, laat me met rust, ik ben lelijk.
2: Yeah.
1: Dat heb je dan.
0: Ze geeft ook toe hoe fel ze met haar lichaam bezig was en vertelt hoe we daar eigenlijk allemaal anders naar moeten gaan kijken.
1: Ik heb altijd met hele kritische ogen naar mijn lichaam gekeken. Ik denk dat vooral dat ik lap...
0: Oeh, ja, daar was ze niet meer. Ik heb het uitgezet. Dat is jammer, wacht. Ik haal het er even terug bij. Zullen we dat nog eens doen? Want ze zegt veel te belangrijke dingen om te skippen.
1: Ik heb altijd met hele kritische ogen naar mijn lichaam gekeken. Ik denk dat vooral dat ik last heb toch van die beauty-industrie. Gewoon die schoonheidsnormen van dun zijn. Van geen lichaamsbeharing hebben. Van een gladde, poreloze huid hebben. Mm-hmm. Van geen denkrimpel hebben. Je bent nooit goed. En ook zeg maar het continu daarmee bezig zijn neemt zoveel ruimte in je hoofd. Wat we ook kunnen besteden aan gewoon intellectuele shit. En gewoon dingen die met de wereld te maken hebben. In plaats van alleen maar naar ons eigen navel staren. En naar andermans navel staren. En wiens navel is eigenlijk mooier.
0: Sorry, dat is mijn rol, hè. Altijd zo slimme dingen zeggen. In Lotte gaat diep. Een half uur kwetsbaar en grappig nu te vinden. Dus VRT Max.

Get the Disco en High Hopes. Marshmallow en Kelsey Ballerini. Die vragen om another drink. Voor mij toch klassiek, een Aperol.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Goedemiddag, het is 5:00.
9: 14 nieuws.
8: Krijg je van Melina Verbeek.
10: Er zijn opvallend meer natuurbranden dan anders. Er zijn dit jaar in ons land al meer natuurbranden geweest dan gemiddeld in een heel jaar. Dit jaar waren er al 71 natuurbranden, terwijl dat er de afgelopen 15 jaar in een heel jaar zo'n 60 waren. Het Belgische klimaatrisicocentrum CERAC waarschuwt voor nog meer natuurbranden de komende jaren.
11: Er zijn verschillende studies geweest die aantonen dat de gemiddelde temperatuur, zeker in Europa, dubbel zo snel stijgt dan in de rest van de wereld. En bovendien hebben wij al jaren een probleem met de droogte. De grondwatertafel in Vlaanderen staat zeer laag. En dat geeft een risico in een aantal gebieden, vooral in de provincies Antwerpen en Limburg.
10: In Antwerpen en Limburg zijn er veel droge heidegronden en militaire oefenterreinen die gemakkelijker vuur vatten. De regels voor flexijobs worden voorlopig niet aangepast, dat zegt federaal minister van Werk David Clarenval. 2 weken geleden keurde het parlement een uitbreiding van de flexijobs naar alle sectoren goed, maar regeringspartij CD&V wil het systeem al opnieuw inperken. De partij zegt dat de staat te veel inkomsten misloopt, omdat je bij een flexijob geen belastingen betaalt op dat loon. Maar minister Clarenval verdedigde de flexijobs in het parlement.
12: Tot slot wil ik met klem benadrukken dat met de uitbreiding van de flexijobs uitvoering wordt gegeven aan het regeerakkoord. Dit uitbreiding werd overigens niet willekeurig beslist. Zij komt tegemoet aan een duidelijk vraag vanuit het terrein. Zowel werkgevers als werknemers vragen al jaren dat dit systeem wordt uitgebreid naar andere sectoren.
10: In Italië is de topman van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het beheer van de ingestorte brug in Genua veroordeeld tot 12 jaar cel. Die brug stortte 8 jaar geleden in bij hevige regen. 43 mensen kwamen daarbij om, vooral mensen die over de brug reden en naar beneden vielen. Achteraf bleken er fouten te zijn in het ontwerp, maar de brug werd vooral te weinig gecontroleerd en onderhouden. Op het proces zijn in totaal 32 mensen veroordeeld tot celstraffen. In de Verenigde Staten is er een grote uitbraak van hevige diarree. Die wordt veroorzaakt door de Cyclospora-parasiet en kan wekenlang duren. Over heel de VS zijn intussen al meer dan 1600 gevallen gemeld en meer dan 5000 stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. De parasiet verspreidt zich via voeding, maar het is erg moeilijk om de bron van de infecties te achterhalen. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners op weg naar Chalon-sur-Saône, de aankomstplaats van de 12e rit. Christophe van der Goor, hoe ver is het nog?
13: Nog 18 kilometer en we zijn over het laatste heuveltje. Daar hebben we een ristaanval gekregen, maar die mannen die worden allemaal ingerekend. En nu ja, min of meer bergaf in dalende lijn richting de aankomstplaats. Dus de kansen dat we opnieuw een massasprint zullen krijgen, wel die stijgen met de minuut.
10: Dankjewel Christophe. Vanavond stilaan meer wolken. In het zuidoosten nog kans op een onweersbui. En tussen 15 en 20 graden vannacht. Morgen eerst bewolkt. Na de middag krijgen we meer zon en we halen tot 28 graden.
8: Janis, door de files om 4:55, Mona.
14: Je verliest nu zo'n 25 minuten op de E40 richting kust. Dat is tussen Erbemeren en Wetteren en komt door een defecte vrachtwagen rechts. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. Op de E17 naar Frankrijk is ook een ongeval gebeurd. Bij Kortrijk-Zuid. De weg is daar gedeeltelijk dicht en je verliest 10 minuten vanaf Aalbeke. Dit is omgekeerd. Dus op de E17 van Frankrijk richting Kortrijk bij Kortrijk-Zuid. Zo is het. 10 minuten aanschuiven dus door dat ongeval. Richting Antwerpen, 10 minuten bij op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 20 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent, 15 minuten filegolven van Antwerpen Noord tot Antwerpen Centrum. Rond Brussel op de buitenring sta je nog 20 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. En verder op de snelweg enkel lichte vertragingen. M&M.
8: Vraag je straks voor iedereen die getrouwd is of nog naar een trouwfeest gaat gaan in de toekomst.

Chrissy Abrams. And that's so true. Mooi nieuws voor de liefde. Ja, ja. Ja, vandaag raakte bekend dat we meer en meer trouwen. Allee, dat is nu even overdreven, want het gaat over 2024. Daarvan zijn cijfers gepubliceerd door Statistiek Vlaanderen. Dat we dus effectief 6,7% meer getrouwd zijn dan in 2023. Hé, dat gaat hier over meer dan 27.000 huwelijken. Fantastisch. De meeste huwelijken zijn in de regio Waasland. Voor de liefhebbers die er meer over willen weten. In Lokeren, Stekenen, Sint-Niklaas, Waasmuser. Allee, bon. Heel veel gemeentesteden in Waasland. Misschien hoor je daar zelfs wel bij, dat kan. Ik vond het wel goed nieuws. En dat deed mij denken aan dat ik volgende week zelf naar een trouw ga. En dus op een of ander moment in een avond met een hele groep vrienden het erover had. Wat breng je mee naar een huwelijk, als cadeau. Of ja, meebrengen, oftewel stort je natuurlijk iets. Maar ik vond dat zo'n moeilijke vraag, want alles hangt af van voor wie dat je naar de trouw gaat. Allee, wie dat er trouwt. Dus is dat een heel goede vriendin? Is dat iemand die je van ver kent? Ga je als partner mee? Allee, dat is al stap 1, hè, om te bepalen wat je dan precies geeft. Maar dan ook in 2026, wat is er gebruikelijk? En ook als je dan voor het geld kiest om te geven, wat is dan zo de standaard? Want je gaat daar dan ook eten en soms doe je mee met het avondfeest en dan weer niet. Ik vond het zo moeilijk. Dus daarom, mijn vraag voor u, wat geef je op een huwelijk aan iemand? Wat is het beste cadeau? En als het geld is, hoeveel dan? Om te geven, wat is dan zo de standaard? Want je gaat daar dan ook eten en soms doe je mee met het avondfeest en dan weer niet. Ik vond het zo moeilijk. Dus daarom, mijn vraag voor u, wat geef je op een huwelijk aan iemand?

0: Oké. Ik val hier een nieuwe wereld binnen. De bedragen, de euro's in de M&M-app. Dus de vraag is, waar we mee bezig zijn, hoeveel geef je aan een getrouwd koppel? Dus je mag naar de trouw gaan. Ik weet dat er heel veel afhangt van of je de hele dag mag meedoen met eten en niet en avondfeest en zo. En natuurlijk ook wat jouw link is met die persoon. Joyce stuurt, hangt er effectief vanaf hoe goed je ze kent. Familie wat meer. Wij zijn naar een trouw geweest van onze kapster een paar jaar geleden. We hebben een boeket bloemen gegeven met daarin geld. En 100 euro vonden wij dan genoeg. Dat vind ik zeker genoeg. Ja, amai, vrijgevig. Oké, ik ga even alles verzamelen, maar praat vooral even mee in de app van M&M. Hoeveel geef je mag ook in de vorm van iets anders dan geld zijn. Maar ik wil heel graag jullie redenering weten, want ik moet binnenkort zelf naar een trouw.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: Alex Warren. Heel eerlijk, ik val echt van mijn stoel. Dat is, vind ik echt wel... Dit had ik niet verwacht. Ik ben precies wereldvreemd hier. Oké. De discussie van deze namiddag, van deze avond, is hoeveel geef je aan een getrouwd koppel waar je naartoe mag gaan, naar het feest. Ik weet wel, we zijn niet in detail aan het treden, maar misschien moet er gewoon vanuit gaan dat je er de hele dag naartoe gaat. Alhoewel, er wordt van alles doorgestuurd, maar amai. Oké, dus Thijs stuurt een basic vriend €150. Camille zegt minimum €100 per persoon als je ook voor het diner bent uitgenodigd. €40 en €50 per persoon voor enkel het dansfeest. Dus dat betekent eigenlijk als je alles meedoet, dat je al gemakkelijk aan €150 per persoon komt. We hebben iemand die zeer actueel verbonden is met deze discussie. Glenn die zegt, ik trouw morgen, nee overmorgen liever, met mijn vrouw Sophie. Proficiat Glenn, maak er iets moois van. Hij zegt €100 per persoon. Oké. Ja, het gaat niet onder de €100 per persoon. Ik vind dat wel opvallend. Waranja zegt €100 enkel dessert en €300 heel de dag. In totaal als koppel dan, als je gaat, of niet? Oké, ik heb hier ook een lijstje gekregen. Van iemand die dat allemaal mooi genoteerd heeft voor per gelegenheid. En voor een trouwen staat er, dus ik ga het even overlopen met jou. Enkel avondfeest, €50 per persoon. Ga je naar de volledige trouw, €75 per persoon. Maar is het een dichte vriend, €100. Is het familie, €150 per persoon. Ik ga dit even proberen verwerken. Dag Daisy.
1: Hey, dag Dorian.
0: Dat zijn wel ontzettend hoge bedragen, toch? Of ben ik dat nu?
1: Ja, ik vind dat er toch ook wel heel veel heel hoge bedragen komen. Ik heb altijd geleerd dat mensen u uitnodigen omdat ze erbij willen. En niet per se voor het geld om het feest er terug uit te halen.
0: Ja, toch? Ja. Jonas stuurt hier, ja, wij zijn in juni getrouwd en wij geven zelf €100 per persoon, terwijl ons feest wel €150 per persoon heeft gekost. En zegt er ook bij, ja, ik vind dat niet moet afhangen van de band of zo. Maar zegt er ook bij, we krijgen lager en geven lager dan aan het werkelijk kost, zou ik dan toch ook denken. Ben jij recent nog, Daisy, naar een trouw geweest?
1: De laatste waren 2 zomers geleden.
0: Oké, en weet je nog hoeveel je hebt gegeven?
1: Ja, dus ik heb aan de... dat was een collega vriendin van mij die trouwde. Dan heb ik €100 gegeven en dan heb ik een mandje gemaakt met een wegwerpcamera.
0: Wauw.
1: En een vlogje die ik gelabeld heb. Zo 1 maand getrouwd, onze eerste reis als getrouwd koppel. En daar had ik dan een mandje bij gemaakt. Omdat ik had een discussie met mijn man, hij vond €150 te veel. Ik wou €150 doen, dus ik dacht ik geef €100 en dan maak ik nog een cadeautje. Ja, ik ga ook op €150, €170 zijn uitgekomen in totaal.
0: Ah, maar dan heb ik nog een belangrijke vraag. Eerst en vooral punten voor uw creativiteit en uw moeite. Want amai, dat je daar zo nog iets persoonlijk bij geeft. Maar als je dan als koppel, hoe verdeel je dat dan? Want stel dat jij dan degene bent met de grootste connectie, wat bij dit het geval was, hè, denk ik. Jij was de collega. En jouw partner gaat dan mee. Hoe verdeel je dat dan?
1: Hoeveel hij geeft en hoeveel ik geef?
0: Ja.
1: Ik heb gewoon alles gegeven.
0: Ah ja.
1: Alles van mijn rekening. Ik dacht, ja, dat was echt een heel goede vriendin van mij, die ook mijn collega is dan.
0: Ja.
1: Dus ik heb gewoon alles gegeven. Ik doe daar ook niet zo heel moeilijk over. Ik geef wat ik wil geven. En niet omdat mensen verwachten dat je dat geeft.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Maar aan de andere kant, als we dan weer... Ja, ik weet het, hè, neigen naar het praktische en puur... Allee, theoretisch eigenlijk. Je eet daar toch allebei. En je eet allebei van dat... Ja, dat dure eten. Dus dan heb jij eigenlijk betaald voor iedereen zijn eten. Maar ja, het is vanuit je hart, zeg je. Ja.
1: Ja, wel. Dus omdat ik het graag wou geven. Voilà. Ik heb ook al trouwfeesten gehad van collega's waar ik ben uitgenodigd. Alleen voor het avondfeest en dat ik dan €50 geef.
0: Ja.
1: Alhoewel dat ik nu denk dat dat precies toch ook nog wel veel is.
0: Ja, dat is toch ook veel, vind ik.
1: Dan.
0: Ja, dat vind ik ook. Oh, heerlijk.
1: Ja, ik vind geld geven sowieso niet zo leuk, want dan weten mensen... Ik doe dat niet graag bij trouwen, ik doe dat niet graag bij geboortes. En dan weten mensen wat dat je geeft. Ik geef liever iets waarvan dat ze denken, oh, dat is leuk. En als ze er dan later achter komen of dat 100 of €150 heeft gekost, dan maakt me dat niet uit.
0: Ja.
1: Maar het geld in een envelopje, dat is zo... opzichtig, vind ik.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ja. Er zijn originelere manieren. Maar ik denk dan altijd, ja, mensen willen gewoon geld. Want vaak is het ook nu, ook al 2026, gewoon een rekeningnummer op een uitnodiging. Hè. Dus, ja.
1: Ja, ik vind dat heel onpersoonlijk. Wij zijn acht jaar geleden, dat klinkt ook alweer een eeuwigheid geleden, zijn wij getrouwd. En bij ons mochten ze geven wat ze wouden. En als ze niks zouden geven. Wij hebben ook alleen maar de mensen uitgenodigd waarvan dat we echt wouden dat die erbij waren. Dus ja. Tanten die dat heel lang niet hadden gezien, ja. Hebben wij ook niet uitgenodigd. Omdat we dachten, het is ongeveer. Ja, en dan betalen voor de mensen die we graag zien.
0: Voilà, en de mensen, hun aanwezigheid, dat betaalt eigenlijk. Hè? Om het nu misschien ongelukkig uit te drukken, maar ja, dat is het mooiste. Ja. Oké, okay. Ja. Daisy, ik raak er wijzer uit op deze manier. Dank u daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: Er zijn heel veel mensen, we hebben hier heel veel emoties oproept in de app van M&M. Praat vooral mee, hoeveel geef je als je naar een trouwfeest gaat? Ook als je als koppel gaat of alleen, laat mij bedragen weten. Of cadeau-ideeën, die zijn ook altijd goed. De app van M&M. Daisy, ik wens je nog een heel fijne avond. Geniet van de zomer.
1: Merci. Kom, bye bye. Ja.

0: Bjorn, ik ga de vraag doorstellen. Dat is al meerdere keren binnengekomen. Wat als je getuige bent? Wat geef je dan als cadeau? Amai, maar dan gaan de euro's rollen, denk ik. Oh, ik weet het niet. Stuur je idee maar in de app van M&M. Half zes met Lily Allen.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: En ook met Mona en de files.
2: Op de E40 richting kust, hinder bij Groot Bijgaarden. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Verder verlies je 25 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren richting kust. Want daar staat nog altijd een defecte vrachtwagen rechts. Maak daar zeker een reddingstrook en hou er ook rekening met 10 minuten kijkfile. Richting Antwerpen, 10 minuten aanschuiven op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 20 minuten bij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent, 20 minuten file golven van Antwerpen Noord tot Antwerpen Centrum. Rond Brussel op de buitenring vertraag je 15 minuten. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenring 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. En verder op de snelweg enkel lichte vertragingen.

Wat geef je op een trouw als je naar een feest moet? Er komt ook nog binnen, wat als je naar een trouw gaat in het buitenland en je hebt al tickets betaald voor het vliegen en zo, wat dan? Help each other, de app van M&M. Wij danken u.

wordt wel eens gezegd dat je tot ver buiten boom hoort als Alesso op Tomorrowland draait. Dus goed luister nu zondag. Dan staat hij hiermee op de mainstage. In Your Eyes, amai. Deze discussie is nog niet gedaan. Wat geef je als je op een trouwfeest uitgenodigd bent? En gaat met je partner of niet? Allee, het hangt allemaal af van de situatie. Er zijn veel mensen met vragen, dus hoe meer reacties er binnenkomen, hoe meer ik meegeef, zodat jij je eigen invulling kan maken als je binnenkort nog eens moet gaan. Jolien zegt, dichte familie en vrienden geef ik toch snel 100 euro per persoon voor de volledige dag kennissen. 65 tot 75 per persoon. Jitske zegt, ik ben 3 weken geleden naar een trouw geweest van een ex-collega die ik nog heel vaak hoor en op haar hondjes soms pas. En toen heb ik 100 euro gegeven, ik alleen. Ik wist wel dat het feest dik in orde ging zijn van eten en drank. Ja, en daarover zegt Liana, ja, je nodigt mensen niet uit voor het geld, maar als gast moet je wel kunnen inschatten naar wat voor trouwfeest je gaat en wat je ook allemaal mag gaan beleven. Trouw vandaag de dag is echt mega duur. Gewoon eens uit eten gaan is al afgrijzelijk duur. Dus laat staan dat je naar een trouwfeest mag. Dan zeg ik, kijk, ja, Liana, daar heb ik het dus moeilijk mee. Want dan denk ik, ja, ik heb ook niet gekozen per se dat jij dat allemaal doet. Ik vind het prachtig. Ik ben blij en vereerd dat ik erbij mag zijn. Maar ja, dan, om dat dan helemaal te gaan terugbetalen, dat werkt zo. Dat wringt. Ah, zoveel meningen. Wendy zegt, wij geven ook zo een 200 euro als koppel omdat het met eten bij is. Cadeau doet er niet toe, maar zegt ze, 10 jaar geleden hebben wij 20 euro gekregen van 3 personen voor heel de dag op ons huwelijk te zijn. En dat vonden we wel een beetje triestig. Dat snap ik. Ja, er zijn wel bepaalde standaarden, hè. Of anders, als je het met geld niet kan doen, want dat is niet voor iedereen evident, zeg, dat is allemaal duur, dan doe je het inderdaad op een creatieve manier en moet je even je tijd ervoor nemen. Niks is zomaar altijd te betalen.

0: Zometeen een heel goede reden om naar het jaar 2000 te gaan.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeefse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Katy Perry en Firework, maar niet op Tomorrowland. M&M.
1: The official sound of summer.
0: Ja, en ook niet op Werchter Boutique eigenlijk, Katy Perry. We gaan terug naar de 90s. Nee, niet terug naar de 90s. We laten de 90s achter ons. Dat is beter. De 90s laten we achter ons en we gaan een nieuw decennium in, het jaren 2000. Nog 2 jaar zouden we betalen met de Belgische frank. Ja. Dat is nog 2 jaar genieten van naar de film gaan. Onder andere toen dat jaar met X-Men, met Gladiator, met Stuart Little. Dat waren toen echt de films die in waren. Terwijl was koning Albert II, die was gewoon nog onze koning. Guy Verhofstadt was onze premier. En we liepen nog met een CIS-kaart rond in onze portefeuille. Weet je dat nog? Zo dat grijze kaartje met zo gele letters. Oh my god. Dat is zo'n throwback in time. Feesten deden we in de zomer in low-waist jeanses, minirokjes. En dat deden we heel graag op de beats van Silver. I can't.

Sorry, dit was hard gaan. Als je deze zelf nog eens in je zomer 2026 wil zometeen, dan stuur je Silver in de app van M&M. Maar er was ook een famous dansje. Oh ja. Jordi Bernal. Op het strand was iedereen zo die nee en ja dans aan het doen. Dat was echt een ding. De trompetten alleen al. Wie heeft daar echt nood aan? Stuur mij Jordi Bernal in de app van M&M. Het wordt weer een strijd van terug naar de zomer van 2000. Aan jou om volledig te beslissen hoe dat die moet klinken. De app van M&M, Silver of Jordi Bernal. Tijdens Olivia Dean. Ah.

0: Heel eerlijk, we zijn nog niet uitgepraat over wat je geeft als je naar een trouw mag gaan aan het koppel. Brecht zegt op de trouw, ik ben in 2013 naar een trouw van een familie geweest als zoon. Ik had mezelf en mijn goed humeur bij. Geen geld of niks. En iemand dat me uitnodigt voor geld, moet me ook niet uitnodigen. Trouw kost geld liever, maar dat kiezen ze zelf en niet ik. Ik kan wel een cadeautje kopen, maar geld geef ik niet. Ik ga mijn eigen eten niet betalen. Voilà, kijk, tussen alle reacties van heel veel euro's is dat misschien ook nog verhelderend om te horen. Doe er vooral mee wat je wil. Ik heb wel een beetje gelachen met dat van Heidi. Zegt, we hebben van mijn man, zijn neef en vrouw op een trouw een plantje gekregen. Nog niet eens in een mooie pot. Gewoon zo'n plastic potje. En ze waren een hele dag uitgenodigd. Beetje moeite voor een mooi potje had toch mogen. De plant heeft ze trouwens heel snel begeven. M&M.
1: Sound of Summer.
0: Ah, dag Joyce.
2: Hi, Dorian.
0: Hey, Amma, je hebt meegedaan met de discussie van trouwen. Je had goede dingen gezegd.
2: Dank u, ja. Ja, ik was keigoed aan het meeluisteren.
0: Ja, wel, dat apprecieer ik eens te meer. Je had ook iets gezegd van de getuigen, hè? Want er waren een paar mensen die zeiden, ja, maar wat geef je dan als getuige? Jij weet dat.
2: Ja, ik was getuige van mijn nicht haar trouw vorig jaar.
0: Ja.
2: En we hebben gewoon met de vriendinnen echt gewoon alles geregeld en meebetaald, zodat zij niks moest betalen. Ze gaf ook al veel geld aan haar trouwfeest.
0: Ja.
2: Dus dat hangt ook van budget tot budget af natuurlijk. Maar als getuige vond ik het niet meer en minder dat wij de vrijgezellen volledig op ons pakten.
0: Ah ja, dat dan wel.
2: Het waren er twee.
0: Ja, amai. Oef. Maar dus, je geeft daar dan niet nog eens iets extra bij, omdat je eigenlijk al die hele organisatie doet en ervoor zorgt dat die dagen zo mooi zich ontvouwen eigenlijk. Hè? Ja.
2: Voilà.
0: Ja, dat vind ik goed gezegd.
2: Ze vroeg ook, ze zei dat ook van, je moet niks geven en zo, zolang dat ik maar bij jullie ben weg geweest. En jullie moeten er zijn voor mij heel de dag, die dag.
0: Dus, moeten.
2: Voilà.
0: Ja. En dat heb je gedaan. Daar ben ik van overtuigd. Jij lijkt mij wel iemand die er dan gewoon echt is.
2: Van morgens tot avond.
0: Ah, voilà. Ja, dat is heel lief. Ja, dat zal zeker geapprecieerd zijn door hen. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Joyce, wat trouwen betreft, we hebben veel input gekregen. Als je nog denkt van, ik wil dat hier allemaal herbeluisteren, dat kan trouwens met elke uitzending VRT Max, lieve mensen. Maar we moeten nog een andere keuze maken voor het césuur wordt en de lieve Esther hier is, want we gaan terug naar het jaar 2000 met oftewel Silver, oftewel Jordi Bernal. Wat voel je?
2: Ik voel vandaag met de zon en dit en dat en de vibe, voel ik dat Jordi Bernal.
0: Ah, de trompetjes.
2: Ja.
0: Zeker. Ken je dat dansje?
2: Tuurlijk. Kom aan, Dorian.
0: Ik weet het.
2: Jij toch ook, hè?
0: Ja, uiteraard. Maar zal ik het doen? Niet per se, maar ik ken het wel.
2: Ik heb je niet op de tv opstaan, maar laat ons zeggen dat ik denk dat je het toch mee gaat doen.
0: Oh, wat een tease. We gaan zien. Genieten ga ik. Dank je voor je keuze, Joyce. En heel graag tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

Jordi Bernal in Terug naar de Zomer van 2000. Kaat zegt nog, ik krijg schrik van al die antwoorden over dat trouwen. Wij trouwen deze zomer, maar wij geven ook twee personen €200 tot €250. Zeker geen schrik hebben, dat is nooit de bedoeling. Dus het komt allemaal goed en te herbeluisteren met alle tips op VRT Max.

0: paar keer binnengekomen. De vraag om iets van BTS te draaien. Ik ga dat spijtig genoeg niet meer doen, maar dan is er Esther om 6 uur en zij gaat dat wel voor je regelen. Dus veel plezier met haar.
1: Ritchie, citroen met framboos.

0: Avicii. Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè?
3: Bougie burgers. Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: De Vos Lemmes.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: 3 nieuwe winkels.

0: Timmerlier wint al zijn derde rit in deze Tour. Onze landgenoot Timmerlier heeft de 12e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk en dat is al zijn derde ritzege in deze Tour. Hij was vandaag de snelste in een massasprint. Christophe van de Goor volgde het voor ons.
1: Hij is de sprintkoning van deze Tour. Timmerlier kwam als een duivel uit een doosje in de laatste 100 meter en toonde andermaal dat hij en niemand anders de snelste is van dit peloton. Ook al kregen zijn concurrenten, Philipsen, Fretin en Kooi, ook de nodige ruimte. In deze geschiedenisloze etappe probeerde de ploeg van Mats Pedersen finaal nog alles om de voorspelde massasprint te voorkomen, maar dat lukte dus niet. Merlier versloeg Kooi, Philipsen, Girmay en Fretin overtuigend zijn derde ritzege al. Gaviria en Bergmoes kwamen zwaar ten val in die sprint en moeten deze Tour verlaten met een sleutelbeenbreuk.
0: Er zijn dit jaar in ons land al meer natuurbranden geweest dan gemiddeld in een heel jaar. Dit jaar zijn er al 71 natuurbranden geteld, terwijl dat er de afgelopen 15 jaar in een heel jaar zo'n 60 waren. Het Belgische klimaatrisicocentrum CERAC waarschuwt voor nog meer natuurbranden de komende jaren door hogere temperaturen en langere droogte. Vooral in de provincies Limburg en Antwerpen is het brandgevaar groter geworden, zegt het CERAC.
2: Veel branden worden veroorzaakt door mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld een vuurtje stoken voor het plezier en dergelijke meer. En daar heb je heel veel droge heidegronden bijvoorbeeld. Je hebt ook militaire oefenterreinen die gemakkelijk vuur vatten. En er zijn een aantal factoren die meespelen dat daar het risico veel groter is.
0: De Brusselse regering heeft een akkoord over de hervorming van de lage emissiezone, die bepaalt welke automobilisten meer moeten betalen om in Brussel te mogen rijden. De lage emissiezone moet de luchtkwaliteit in de hoofdstad verbeteren. Wie met een euro 5 diesel of euro 2 benzinemotor rijdt, zal het Brussels gewest enkel in mogen met een jaarpas. Die kost €350. Brusselaars met een laag inkomen betalen €200. Er zijn wel enkele vrijstellingen voor bijvoorbeeld bouwbedrijven of mensen die in de thuiszorg werken. Het parlement moet dit nog goedkeuren. Staatssecretaris Ans Persoons van Vooruit wil de hervorming volgend jaar doorvoeren. En in de Verenigde Staten is er een grote uitbraak van hevige diarree door de cyclosporaparasiet. Over heel de VS zouden al zo'n 7000 mensen besmet zijn. 1600 gevallen zijn bevestigd. En meer dan 5000 verdachte stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. En dat maakt mensen ongerust, zegt VS-correspondent Thomas de Graven.
3: Wat mensen zorgen baart is dat de bron van de parasiet nog niet helemaal duidelijk is. Er wordt vooral gekeken naar verse groenten, vooral sla. Maar omdat er een incubatietijd is van 1 à 2 weken, is het heel erg moeilijk om de bron vast te stellen. Vandaar dat dokters op dit moment aanraden om groenten en fruit wat te mijden. En als groente gegeten wordt, om die te koken en zeker niet rauw te consumeren.
0: Vanavond meer wolken. In het zuidoosten is er kans op een onweersbui. En tussen 15 en 20 graden vannacht. Morgen eerst bewolkt, na de middag meer zon en tot 28 graden dan.
4: Waar, oh waar, is het aanschuiven op de baan? Mona, vertel het ons.
5: Nog op de E40 richting de kust, want daar sta je 10 minuten in de file bij Groot-Bijgaarden. Komt door een ongeval links. Verderop verlies je 20 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren. Daar staat een defecte vrachtwagen rechts. Maak er dus zeker een reddingstrook. Richting Antwerpen, 15 minuten aanschuiven vanaf Franst en 10 op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas. Nog hinder op die E17, maar dan richting Gent in Sint-Niklaas, want daar is een ongeval gebeurd links. Op de Antwerpse ring zelf, richting Nederland, schuif je 10 minuten aan tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten filegolven van Antwerpen Noord tot Antwerpen Centrum. Rond Brussel op de buitenring vertraag je 20 minuten. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Verder wat trager rijden op de E40 naar Leuven. Ter hoogte van het parkeerterrein in Everberg door een defect voertuig op de spitsstrook. En verder op de snelweg enkele lichte vertragingen.
4: Dankjewel. M&M. Ik kan hier niet alles bepalen, dus ik heb jouw hulp nodig zometeen met een muzikale kwestie. Maar eerst ontploft het spel met BTS.

0: ZFM. Rate the song.
1: Niet 1, niet 2, niet 3, 4, 5, 6 of 7, maar 8. 8 keer zoveel rondes heeft de volgende song al overleefd. En jij bepaalt of we daar een 9 van maken. Ik heb het over Move Into the Sun van Ugel en Ultranate. 1 ding is zeker. Volgend weekend op Tomorrowland gaat er kapot hard meegebruld worden met deze banger tijdens Ugel zijn set. Maar wat nog niet zeker is, is hoeveel punten op 10 jij eraan geeft. Let me know. Drop die punten in de M&M-app. Het is welkom vanaf nu. Rate the Sun.

0: De jury heeft gestemd. En de jury, dat ben jij.
1: M&M.
2: Read the song.
0: Luc van Wassenhoven uit Wetteren, die heeft een klein beetje gecheat. Die heeft, voordat ik het lied heb opgezet, al gestuurd. Je mag al een 10 verwachten voor de beste Rate the Song sinds een tijdje. Dat zijn heel, heel, heel grote woorden. En hij zegt ook nog eens dat hij alleen maar het maximum geeft als hij het echt voelt. Damn. Nicolien uit Anzegem die stuurt 9 op 10. Chill plaatje voor deze zomer. Wesley Schrouwe zegt, hey Esther, zeker een 8 op 10. Dat is ook een heel mooi punt, hè. Als ik dan even al die punten van jou in de grote rekenmachine stop, dan krijgen we... een 9 op 10! Bam! Alweer door naar de volgende ronde, de allerlaatste. Dus jij hebt ook nog één laatste kans om je mening te geven over deze, over Moving to the Sun. Morgen om 8 uur bij Alexandra.

0: in die nieuwe keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.

bandnaam. Straks hoor jij Whitney Houston, maar dan gereïncarneerd als twee Nederlandse guys. Bruno Mars neemt je daarvoor nog even mee. Ook door mijn favoriete Nederlandse herinnering. En dat is zijn concert in Amsterdam, in de Johan Cruijff Arena. Ik heb al heel veel gezweet op concerten, maar dit was by far het zotste.

0: powerhouse duos doen wat ze moeten doen. In de Nillies gebeurde dat meer dan eens met Justin Timberlake en Timbaland. Zelfs hun namen lijken op elkaar. Het was sowieso meant to be. Straks trakteer ik jou daarop. Mona, hoe is het intussen op de baan?
1: Het begint te beteren. De files nemen mooi af. Op de E40 richting kust verlies je nog zo'n 10 minuten. Dat is tussen Erpenmeren en Wetteren. De weg is er vrijgemaakt. Dan wat hinder op de E17 richting Gent in Sint-Niklaas. Komt door een ongeval links. Rond Brussel op de buitenring vertraag je wel nog 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. En dan gaat het nog wat trager op de A12 richting Brussel in Aartselaar. Komt door een ongeval links.

Sommige mensen, veel mensen eigenlijk, zijn ballerina's aan het terugbrengen. Stinky voetjes inkomen. Er zitten wel heel coole exemplaren tussen, dat moet ik zeggen. Maar Justin Timberlake is bringing sexy back. En dat is tijdloos.

0: scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.

Save Me The Night van J.Lo en David Guetta. Wat wij Belgen graag doen is mensen claimen. Ben je op je 2 jaar naar Australië verhuisd? Boeit niet. Coach A, we still love you. En het is straks aan hem.

Wees de verandering die je in de wereld wil zien. Olivia Rodrigo die hoorde dat en zei: alright, dan stamp ik mijn eigen festival uit de grond met een 100% vrouwelijke line-up. En de opbrengst die gaat naar goede doelen die zich inzetten voor vrouwen. Wat een heldin. Haar eigen muziek is ook nog eens fire. Van haar 3 albums heeft ze nog geen enkele flop gemaakt. We winnen gewoon allemaal. Hier is Drop Dead.

0: Reggie, Jake Reese en OT. Kom wat dichterbij.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando.
9: Bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
0: Een hele goede avond. Het is 7 uur.
7: 14 nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
10: Timmerlier wint al zijn derde rit in deze tour. Onze landgenoot Tim Bernier heeft de 12e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Bernier heeft nu 3 van de 5 sprints in deze Tour gewonnen en daar is hij trots op.
11: Vorig jaar heb ik een aantal kansen gemist hier in de Tour. Natuurlijk hier ook 2 kansen die niet gelukt zijn, maar ik was wel zeker de eerste in de buurt en ik ben blij dat ik er 3 heb. Ja, dat doet heel veel deugd. Ja, heel fier op.
10: De Brusselse regering heeft een akkoord over de hervorming van de lage emissiezone. Die bepaalt welke automobilisten meer moeten betalen om in Brussel te mogen rijden. De lage emissiezone moet de luchtkwaliteit in de hoofdstad verbeteren. Wie met een euro 5 diesel of euro 2 benzinemotor rijdt, zal het Brussels gewest enkel in mogen met een jaarpas. Die kost 350 euro. Brusselaars met een laag inkomen betalen 200 euro. Er zijn wel enkele vrijstellingen voor bijvoorbeeld bouwbedrijven of mensen die in de thuiszorg werken. Het parlement moet dit nog goedkeuren. Staatssecretaris Ans Persoons van Vooruit wil de hervorming volgend jaar doorvoeren. Nog in Brussel komt er kritiek op een pop-up event van Tomorrowland aan het Muntplein, dat schrijft Brus. Het Muntplein ligt naast het Oxygebouw, waar deze week nog 6 mensen stierven bij een brand. Een burgercollectief vindt het respectloos en schandelijk dat er vandaag een event met DJ plaatsvindt. De organisatie van Tomorrowland benadrukt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek stiller gezet wordt. In Essen in Antwerpen is deze namiddag brand uitgebroken in een bos. Zo'n 200 vierkante meter bos vatte vuur. De brandweer had de brand snel onder controle. De politie kon 4 minderjarigen identificeren via een buurtinformatienetwerk. Of zij iets met de brand te maken hebben, wordt onderzocht. En mobiliteitsorganisatie Touring moest tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie meer mensen met autopech helpen. Meer Belgen kiezen voor een autovakantie dichtbij en ook de hitte leidt tot technische problemen, zegt Touring.
12: Dat had vooral te maken met de batterij die stuk gaat, want die ziet evenveel af van de hitte als van de vrieskou. Een tweede probleem waren de banden. De banden die versleten zijn of niet genoeg spanning hadden en daardoor kan je een klapband krijgen. Gebrek aan koelwater, waardoor dat de motor oververgiet en zo. En dat verklaart de kleine stijging in het aantal technische interventies.
10: Het aantal oproepen voor medische bijstand is dan weer afgenomen. Vanavond stilaan meer wolken. In het zuidoosten nog kans op een onweersbui en tussen 15 en 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt, na de middag meer zon en tot 28 graden dan. M&M.
0: Als iemand je zegt, you will never be famous, weet dan dat je gaat uitgroeien tot een gigawereldster. Je gaat vanavond de grondlegger daarvan horen.

je klasgenoten in Tunief die een Facebookgroep maken over jou puur om te haten, dan heb je een goede pokerface nodig. Thank God dat Lady Gaga dat heeft en zoveel meer. Deze kwam dus uit na haar debuut Just Dance en die was al huge. De haters hadden zo hard ongelijk. Dat moet toch echt gênant zijn. Als je daar zo nu op zou terugblikken...

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo, Pile.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Mannekes,
6: Pompie,
5: morgen
6: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe morgen?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Hey, zing in een nieuwe keuken?
10: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
11: Grando.
12: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
13: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
14: En een avonturenparcours.
12: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
15: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
18: Joehoe!
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Wat was dat?
20: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
19: Flashy.
20: Voorwaarden op deLijze.be.

Ik kreeg daarnet tussen de liedjes door telefoon van een van mijn besties. Hey Esther, ik ben buiten, kom af. Ja, moeilijk hè. Iemand moet jou op dit uur van plaatjes voorzien. En die taak neem ik heel serieus. Sienna Spyro is zo een van die serieuze hitmakers die ik je gratis en voor niks gun. Wat jij nu hoort, is het mooie Material Lover.

0: Er zijn altijd wel een paar dutjes te spotten tussen de VRT zomerhitte nominaties. Er is iets aan Vlaams-Nederlandse collabs dat altijd wel hit of zo. Ik ga jou eentje laten horen zo. Eerst even dit. Op de buitenring rond Brussel is er voorbij Groot Bijgaarde hinder door een brandend voertuig. De rechterrijstrook is dicht. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is het vertragen voorbij Herentals Oost. Dat door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Wilrijk de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig.
1: M&M. The official sound of summer.

0: 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen boven.

meegemaakt. Een van mijn allereerste festivalherinneringen herbeleven. Kings of Leon op Rock Werchter in 2014. Ik was erbij en ik zag diezelfde dag ook nog eens Bastille en Stromae. Dat ga ik nooit vergeten. Ik ben benieuwd naar de jouwe. Wat is zo'n core memory uit je festivalgeheugen dat je nu nog koestert? Laat het me weten in de M&M-app. En intussen is hier Liene de Douw met Plankgas. Nee.

Ik vroeg jou in de app van F&M om in die app te sturen wat jouw favoriete festivalherinnering is. Voor die van Roel uit Turnhout moeten we terug naar de tijd dat je je pintjes nog met Belgische frank moest betalen. Dranouter 1999 zegt hij, John Hyatt, Nick Cave, James Taylor, The Levelers en Lies. Wat een zotte line-up. En hij is naar festivals blijven gaan, want Werchter Boutique 22 was ook een highlight. Zalig. Hier is Shakira en Burna Boy. Die, die.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De man van 72 die vanmorgen is aangereden door een auto in Basel in Oost-Vlaanderen is overleden. De man was met zijn fiets de weg aan het oversteken. De bestuurder van een auto die zelf aan het inhalen was, kon de man niet meer ontwijken. De fietser is nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Mobiliteitsorganisatie Touring heeft in de eerste twee weken van de zomervakantie meer mensen met autopech moeten helpen. Meer Belgen kiezen voor een autovakantie dichtbij. En ook de hitte veroorzaakt technische problemen, zegt Danny Smagge.
3: Dat had vooral te maken met de batterij die stuk gaat, want die ziet evenveel af van de hitte als van de vrieskou. Een tweede probleem waren de banden. De banden die versleten zijn of niet genoeg spanning hadden. En daardoor kan je een klapband krijgen. Gebrek aan koelwater, waardoor dat de motor oververgiet en zo. En dat verklaart de kleine stijging in het aantal technische interventies.
2: En voor komende zaterdag verwachten Touring en VAB erg druk vakantieverkeer op de Europese wegen met code rood. Zondag is het wellicht rustiger. Er is veel kritiek op een pop-up event met DJ vanmiddag van het festival Tomorrowland aan het Muntplein in Brussel. Het Muntplein ligt naast het Oxy-gebouw waar deze week nog 6 mensen zijn gestorven bij een brand. De organisatie van Tomorrowland zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek stiller is gezet. De feestvierders zijn intussen verhuisd naar de Grote Markt. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Kmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Kmara de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en in andere steden in Oekraïne, want Fedorov was de laatste maanden erg belangrijk in de successen in de oorlog met Rusland. Er is veel onbegrip, zegt Oekraïne-kenner Jan Baljouw.
4: Ik denk zelf dat het toch wel een grote blunder is van Zelensky. Op zoek naar redenen lees je in de Oekraïnse media precies die populariteit. Fedorov is jong, 35 jaar, zou dus op termijn Zelensky in de problemen kunnen brengen. Het was natuurlijk ook zo, er was een conflict gerezen tussen Fedorov en de opperbevelhebber Sirski. En ja, het is te begrijpen dat Zelensky uiteindelijk daarin een beslissing neemt. Maar hij heeft een beslissing genomen voor de traditionelere Sirski en tegen de innovatieve Fedorov. En dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Oekraïnse bevolking, omdat zij Fedorov krediet geven voor het feit dat het momentum nu in de oorlog bij Oekraïne ligt en niet meer bij Rusland. En dat heeft ook geleid tot wat hoop in de Oekraïnse samenleving. Dus dat, zeggen zij, is allemaal gebeurd door het beleid van Fedorov.
2: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweersbuien. Temperaturen tot 20 graden in de grote steden. Ook in de ochtend onweer in het zuidoosten. Elders bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
6: Als je weet wat er komt na Where Did I Go Wrong, dan is het vanavond jouw time to shine. The Fray wacht je rustig op en intussen BB Rexha en Faithless.

0: DNC, Cake by the Ocean.
1: M&M.
0: Sola van Henri PFR was echt een fave in Rate the Song, dus ik gooi die er nog eens in. Waarom niet? Die zomervibes komen straks naar jou.
1: Q-Music.

Don't Stop the Music, dat geldt blijkbaar alleen als je niet Rihanna bent. Zelf laat ze ons al super lang op onze honger zitten, wat nieuwe muziek betreft. Maar goed, haar classics gaan nergens naartoe. Ik heb zo meteen eentje voor je. Na Henri Pierre Sola.

iets wat je moet weten over Somber. Dat is iets over zijn naam. Die verwijst niet enkel naar een donkere periode in zijn leven, maar ook zijn initialen, SMB. Twee dingen trouwens. Zondag 23 augustus veelt hij op Pukkelpop. Maar jij krijgt hem nu al te horen. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel is het 10 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid doorwerken. En op de buitenring rond Brussel is dat tussen Zellik en Groot-Bijgaarde een kwartier door een brandend voertuig. Esther en Noir.

Adele. Ik hou ervan hoe ze altijd een ziek meesterwerk uitbrengt en dan gewoon weer dipt. Kijk naar die vrouw, haar Instagram. Ze heeft sinds november 2024 niks meer gepost, hè. Goals. We gaan even terug naar 2011 voor deze. Here is Someone Like You. Hi.

Zara Larsson is niet vies van wat goede R&B. Ik ga nooit die R&B-versie van Midnight Sun vergeten. Dat was prachtig. En hier zijn we daar ook niet vies van. Ik heb een zieke classic voor jou die er aankomt. Maar nu eerst Sorry Papi.

Rockers en Mae Stevens met Jungle. Hopelijk gaat je zomer goed. Maar ik weet dat het altijd nog een tikkeltje beter kan. Daar gaat DJ Magic straks voor zorgen. Maar voor het zover is, heb ik nog een paar bops. Including My Humps van de Black Eyed Peas. Dat is voor straks. Nu eerst Camille.

0: Voor iedereen die aan summer maxing doet, jouw zomer wordt zo meteen een tikkeltje beter met DJ Magic.
1: Negen uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het agentschap Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De brandhaarden zijn intussen onder controle. Code oranje blijft er wel van kracht. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning, want, Wannes de Beukelaar, daar is al lang nood aan in Brussel.
2: Klopt, er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
1: En dank je, Wannes. Sinds 8 uur vanavond is de Franse autosnelweg A6 tussen Parijs en Lyon opnieuw opgegaan ter hoogte van Fontainebleau. Alle verkeer moest daar sinds zondag een flinke omleiding volgen wegens de hevige bosbranden daar. Zowat 2000 hectare natuur is vernield. De branden zijn grotendeels onder controle nu. De A6 of de autoroute du Soleil is een belangrijke snelweg voor het vakantieverkeer naar het zuiden. Bij Fontainebleau zou 1 rijstrook wel voorbehouden zijn voor de hulpdiensten. Je mag er niet harder dan 90 per uur. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Gmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Gmara de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en ook in andere steden in Oekraïne, want Fedorov was de laatste maanden erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Er is veel onbegrip, zegt Oekraïne kenner Jan Baljouw.
3: Ik denk zelf dat het toch wel een grote blunder is van Zelensky. Op zoek naar redenen lees je in de Oekraïnse media precies die populariteit. Fedorov is jong, 35 jaar, zou dus op termijn Zelensky in de problemen kunnen brengen. Het was natuurlijk ook zo, er was een conflict gerezen tussen Fedorov en de opperbevelhebber Sirski. En ja, het is te begrijpen dat Zelensky uiteindelijk daarin een beslissing neemt, maar hij heeft een beslissing genomen voor de traditionelere Sirski en tegen de innovatieve Fedorov. En dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Oekraïnse bevolking, omdat zij Fedorov krediet geven voor het feit dat het momentum nu in de oorlog bij Oekraïne ligt en niet meer bij Rusland. En dat heeft ook geleid tot wat hoop in de Oekraïnse samenleving. Dus dat, zeggen zij, is allemaal gebeurd door het beleid van Fedorov.
1: Vanavond en vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweersbuien bij temperaturen tot 20 graden in de grote steden. Ook in de ochtend onweer in het zuidoosten, elders bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: via het M&M kanaal op VRT Max.
1: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend, is nu wachten op het verslag van de branddeskundige. De brandhaarden zijn intussen onder controle, code oranje blijft er van kracht. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning, want Wannes de Beukelaar, daar is al lang nood aan in Brussel.
2: Klopt, er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
1: Anders, dankjewel. De man van 72 die vanmorgen is aangereden door een auto in Basel in Oost-Vlaanderen is overleden. De man was met zijn fiets de weg aan het oversteken. De bestuurder van een auto die aan het inhalen was, kon de man niet meer ontwijken. De fietser is nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Sinds 8 uur vanavond is de Franse autosnelweg A6 tussen Parijs en Lyon opnieuw opengegaan ter hoogte van Fontainebleau. Alle verkeer moest daar sinds zondag een flinke omleiding volgen wegens de hevige bosbranden daar. Zowat 2000 hectare natuur is vernield. De branden zijn nu grotendeels onder controle. De A6 of de Autoroute du Soleil is een belangrijke snelweg voor het vakantieverkeer naar het zuiden. Bij Fontainebleau zal één rijstrook liever wel voorbehouden zijn voor de hulpdiensten. Je mag er niet harder rijden dan 90 per uur. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Chmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Chmara ook de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. En dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en ook in andere steden in Oekraïne, want Fedorov was de laatste maanden erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Het is een blunder van Zelensky, zegt Oekraïne-kenner Jan Baljouw.
3: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was en dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Uh-huh. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
1: Vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend nog kans op onweer in het zuidoosten. Elders is het bewolkt, maar droog. Na de middag iets meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo.

0: is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Evergem bij Gent is vanavond brand uitgebroken in een houtbedrijf. Een open lood staat er in brand. Een grote zwarte rookpluim was tot in het centrum van Gent te zien. De brand is nog niet onder controle. De brandweer vraagt om ramen en deuren dicht te houden. Er is geen nieuws over gewonden. In Peren in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in een bos is een van de paarden gestruikeld. En daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. Alle ouders zijn op de hoogte gebracht. Alle paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. Het agentschap voor Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend, is nu wachten op het verslag van de branddeskundigen. De brandhaarden zijn onder controle intussen, code oranje blijft er van kracht. In Oekraïne is er protest tegen president Zelensky na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov was de laatste maanden nogthans erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Oekraïne-kenner Jan Baljouw vindt het een blunder van Zelensky.
1: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was. En dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Uh-huh. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
0: De topman van de geheime dienst, Gmara, is nu aangesteld als interim minister van Defensie. En de Amerikaanse president Donald Trump zal zondag de finale van het WK voetbal bijwonen. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Na afloop zal Trump ook de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen, dat is Spanje of Argentinië. De finale vindt plaats in het MetLife Stadium in de buurt van New York. Ook de Spaanse koning Felipe zal er zijn. De Argentijnse president Milei komt niet. Wegens bijgeloof, zegt hij, hij kijkt naar de tv. Vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend nog kans op onweer in het zuidoosten. Elders bewolkt, maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu en de verplichte wekelijkse sluitingsdag valt weg. De Kamer heeft dat wetsontwerp van minister van Zelfstandige Simonet vanavond goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, want voor online winkels gelden geen sluitingsuren. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning. En daar is al lang nood aan in Brussel, vertelt Wannes de Beukelaar.
1: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoirs zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
0: In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in een bos is een van de paarden gestruikeld. Daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. De ouders zijn op de hoogte gebracht. Alle paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. In Oekraïne is er protest tegen president Zelensky na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov was de laatste maanden nogthans erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Oekraïne-kenner Jan Baljouw vindt het een blunder van Zelensky.
2: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was. En dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Uh-huh. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
0: In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar opsluiting voor doodslag. Vorig jaar stak hij bij Chaumont in het oosten van het land een toezichtster neer aan de schoolpoort, uitgerekend tijdens een tassencontrole. De vrouw van 31 overleefde dat niet. Daarna verwondde hij ook nog een politieman. De jongen verklaarde dat het niet persoonlijk was, maar dat hij wel een toezichtster wilde raken. Volgens de rechtbank heeft de tiener een achtervolgingswaanzin en toonde hij geen enkele empathie of spijt. Na zijn straf zal hij nog 10 jaar worden opgevolgd. En de Amerikaanse president Donald Trump zal zondag de finale van het WK voetbal bijwonen. Dat meldt het Witte Huis vanavond. Na afloop zal Trump ook de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen, dat is Spanje of Argentinië. De finale vindt plaats in het MetLife Stadium in de buurt van New York. Ook de Spaanse koning Felipe zal er zijn. De Argentijnse president Milei komt niet wegens bijgeloof, zegt hij. Hij kijkt naar de tv. Het weer nog vannacht wolken met in het zuidoosten kans op onweer bij temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend kans op onweer in het zuidoosten. Elders is het bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zo, donderdag 16 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. 40 organisaties uit de kunstensector stappen naar het grondwettelijk hof. Ze verzetten zich tegen een nieuwe pensioenwet die gisteren in de Kamer is goedgekeurd. Kunstenaars vallen al sinds 1963 onder een aparte sociale beschermingsregeling. Maar met de nieuwe wet dreigen ze een groot deel van hun pensioen te verliezen. De sector voerde al overleg met pensioenminister Jan Bon, maar zonder resultaat. De organisaties vinden dat de wet geen rekening houdt met de realiteit van artistiek werk. Kunstenaars moeten vaak lange periodes repeteren en werk creëren. En dat wordt niet erkend als klassieke arbeidsprestaties in het overzicht van een loopbaan. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning. En daar is allang nood aan in Brussel, vertelt Wannes de Beukelaar.
1: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zit in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
0: In Peer, in Limburg, zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in het bos is een van de paarden gestruikeld. Daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. Alle ouders zijn op de hoogte gebracht. En de paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. De regering van de Falklandeilanden is boos op het Argentijnse voetbalteam. Na de WK-zege op Engeland toonden de spelers een spandoek met de claim dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk voerden in 1982 oorlog over die eilanden. Op de Falklands wonen ongeveer 3700 mensen en die kozen er in een referendum bijna unaniem voor om een Brits overzeesgebied te blijven. Hun regering noemt het statement van de Argentijnse voetballers bijzonder ongevoelig en vraagt aan de FIFA om dit te bestraffen en politiek uit de sport te houden. Het weer, vannacht bewolkt, in het zuidoosten kans op onweer, temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend bewolkt maar droog en kans op onweer in het zuidoosten. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zaterdag wat wolken en kans op lichte neerslag, dan halen we nog tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo.

0: Een goede nacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Een enorme rookwolk van bosbranden in Canada trekt over naar de Verenigde Staten. Van het Midwesten tot het Noordoosten is de luchtkwaliteit bijzonder slecht. In New York hangt een oranje waas en een scherpe geur in de lucht. Alle New Yorkers wordt gevraagd voorzorgsmaatregelen te nemen. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met hart- of longproblemen moeten zeker binnenblijven. De stad deelt gratis mondmaskers uit. En wie eraan dacht om nu te beginnen joggen, stelt dat toch beter nog een dagje uit, zegt burgemeester Zoran Mamdani.
1: This is very serious. We are reaching into a level of air quality that is dangerous for every single New Yorker. And so yes, it is masks, but also it is to stay indoors, whereas otherwise you might have been outdoors. If you were thinking that today would be the day that you would finally take that run, let it be tomorrow.
0: De Kamer heeft een wet goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkelband. Ook kunnen veroordeelden zonder verblijfsvergunning